0: 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

lief niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een beer, zijn beste vriend, ligt in zijn armen. Daar praat hij mee, daar slaapt hij mee. Hij kijkt en lacht naar mij, wil bij me spelen. Op tafel ligt wat snoep, dat wil hij met me delen. Zijn ogen zeggen mij,

dat zal ik jou echt beloven. Kon hij me maar verstaan, want ik zou dan zeggen, kom dicht tegen me aan.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Hei je Henkie gezien? Zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ik ga verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch is

0: En steeds hou ik weer van jou.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de

0: functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en er zijn al langer zorgen over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. En daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 500 getroffen studenten kunnen maandag weer in het gebouw terecht. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo non-stop.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
9: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
8: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
10: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
8: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

lekker vrolijk fluitje, hè? Anton, Hotelschool, vrijdag 11 september 2026. Ik zeg goedemorgen allemaal. De volle vrijdag van Bingo FM. 2 uur lang informatie uit de stad en lekkere muziek. Hier is Joling en altijd vrijgezel.

Donnie en Robert Vrijmet. En moet dat nou, of moet dat nou, moet je eigenlijk zeggen. En Gerard Joling, altijd vrijgezel. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Het is vrijdag 11 september 2026. We gaan er weer lekker tegenaan. Hè. Fijn dat jij ook weer afgestemd op Bingo FM. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je met de volle vrijdag. Alle programma's op een rijtje. En vanmiddag zo tegen 3:15 hoor je wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Het was een hele lekkere bingo-schijf de afgelopen week. Samen Welten met de Russo en boom! En volgens mij gaat het een hele grote hit worden. Niet dat dat heel belangrijk is, want we geven ook graag mensen een kans. Dat doen we ook graag met de bingo-schijf. Dat is het leuke ervan. Ach ja, voor de rest een hele echte wisselvallige week geweest. We hebben regen gehad, zon gehad, enzovoort, enzovoort. Vandaag ook. We zullen ongeveer de 20 graden gaan aantikken. En nou ja, het is echt zo'n vrijdag om je vingers bij af te likken, want alle programma's die staan op een rijtje en zijn gepland voor jou. Nogmaals tot 12 uur vanavond. Laten we beginnen met Monique Smit. Ik wil je helemaal. Nou, kijk eens even aan.

Marcel en Chance, daar is van alles en nog wat aan de hand in Utrecht met oplichting en dat soort dingen. Er is natuurlijk een heleboel te doen in en rondom huis. En daar maken een aantal mensen gebruik van. De Irish Travelers, dat is een groep rondreizende mensen. En zij doen zich voor als klusjesmannen en die bellen vooral aan in de wijk Voordorp op dit moment. Bewoners worden benaderd met aanbiedingen voor werkzaamheden aan of rondom de woning. Ik heb het ook een keer hier gehad, hoor. Kwamen ze langs, ja, je ene dakpan ligt fout. Ik zei, nou, dat zoek ik zelf wel uit. Ja, nee, moet je echt wat aan doen. Wij willen dat graag. Ik zei, nee, dacht het niet. Kijk daarmee uit, hè. Ga maar niet zo daarmee in zee. Als je klusjesmannen hebt, probeer ze vast te houden. Het is best ingewikkeld om echte klusjesmannen te vinden. Of tuinmannen of wat dan ook. Maar mensen die gewoon zomaar gaan aanbellen en met een gek accent aan jou gaan vragen of ze wat voor je kunnen doen. Ik zou er niet op ingaan, zoals dakgoten repareren of op dit moment die dakgoten, die moeten leeggemaakt worden, of de oprit schoonmaken. Nou, dan wordt doorgaans veel te veel geld gevraagd. En als er al wat wordt afgesproken, dan wordt vaak ook de prijs nog eens een keer verhoogd. Achteraf. En die klussen die worden vaak slecht afgeleverd. Kijk een beetje uit. De politie die zegt in andere wijken, die kun je die ervaring ook opdoen. De politie zegt hiervan melding te doen, bijvoorbeeld bij de wijkagent. En geadviseerd wordt, nogmaals, om niet op die aanbiedingen in te gaan. En geen afspraken te maken aan de deur. Dat had je vroeger misschien nog wel eens een keer met een schadesliep of een schoorsteenveeg. Maar het waren hele andere tijden. Tegenwoordig zien mensen perfect die zogenaamde klusjesmannen. Of mensen perfecte onderhoud hebben. Of dat het onthoud een beetje achterloopt. En in mijn geval, ik ben nog wel eens een beetje slordig. Zou ik ze ook aantrekken. Ze noemen zichzelf Irish Travelers. Het is een groep rondreizende mensen. En klusjes zijn een van de dingen waar ze op dit moment mensen mee gaan lastigvallen. Min of meer. Met voorstellen, omdat er heel veel te doen is natuurlijk zo in de herfst. Nou ja, ik denk, ik waarschuw je maar even. Deze waarschuwing zie je op alle internetpagina's terugkomen. En je hoort het nu bij je eigen Freddy. Ik zou ze gewoon wegsturen en er niet op ingaan. En ook, want het is vaak echt vrij intimiderend volk. Gewoon zeggen nee en gewoon weglopen, gewoon niks doen. Ze willen nog wel eens een keer beginnen ook. En dan gewoon, moet je gewoon niet meer jezelf laten zien. Ja, het klinkt een beetje gek, maar ik raad het je aan in ieder geval. Irish Travelers worden die mensen ook wel.

Ja, ze moeten boven verwachten, maar Hazen zit waarschijnlijk in zijn eigen kroegje met Rob de Nijs een biertje te drinken. En met Ramse Shaffi. Met kleine verstapering hier en daar. En Brood ook, want dat was ook een muzikant natuurlijk. Nog veel meer mensen. Ja. Mensen, we gaan naar het nieuws van 8:30 op deze vrijdag. Met Dien Sanders en Tjana. Ik ben zo

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en er zijn al langer zorgen over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal

0: Goh, de waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 500 getroffen studenten kunnen maandag weer in het gebouw terecht. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, het was echt een dansje. De ploem ploem jenken aan een soort polonaise, waarbij je vooruit en achteruit ging. Ploem ploem en dan achteruit en ploem ploem jenken. Dat was een enorme hit van Trea Dobbs. Die had wel wat andere liedjes gehad, maar daardoor is ze echt gigantisch doorgebroken in Nederland. En Trea Dobbs, ja, dat was een beetje, ja, een soort Willeke Alberti-achtige verschijning. Mag dat zo zeggen? Ik denk het wel in die tijd. Heel veel mensen zijn ook heel lang verliefd op haar geweest. En ze heeft heel lang een hele grote fanclub ook gehad. En de ploem ploem jenka was dus een dansje. Je moet het zien als de ketchup song. Of allerlei andere dansjes die heel populair zijn geweest. En al die, ja, een beetje bumpen had je dan ook. Veel verder dan nou, hoor. Dus de ploem ploem jenka is een soort dansje. Het zit ook in een film. Ik heb het wel eens geprobeerd op te zoeken. Het is echt vrij moeilijk. En het heeft iets te maken ook met Brigitte Bardot. Die doet dat ook in een film. De ploem ploem jenka. Ja, het klinkt echt volkomen. Als je denkt, Fred, heb je aan de bananenlikeur gezeten? Nee, helemaal niet. Dit is echt waar. Het was echt een dansje, maar ik weet het niet meer. Want ik ben daar gelukkig nog een beetje te jong voor. Maar mensen die dit hebben meegemaakt, weten ongetwijfeld wat ik bedoel. En nou ja, er zijn vele vormen van de Polonaise natuurlijk ook bedacht. Met allerlei polka-elementen. En ploem ploem jenka was er zo eentje. Nou, lang geleden, hè, de ploem ploem jenka. Bijna iedereen kent het liedje ook wel, maar niemand weet meer wat de ploem ploem jenka was. Nou, ik dus wel, maar ik heb het opgezocht. Ik heb heel vaak zitten zoeken op YouTube of ik dat fragmentje kon vinden, hoe dat nou precies ging, die ploem ploem jenka. Maar ik zal het eens een keer kijken, want je kunt nu met AI kun je hoop opzoeken. Laat ik dat eens een keertje doen. Dan weet ik ook wat meer. Rolf Sanchez heb ik voor je met Masha, wat een lekker liedje. Samantha Steenwijk, één blik is genoeg. Nieuwe film is er nog niet verschenen over de ploem ploem jenka, maar ik ga het wel opzoeken voor je. Nieuwe

0: I only wanna be with you. Rolf Sanchez hoorde je Machar hier bij Bingo FM. Het is dit weekend weer het Rapunzel Festival in Vleuten. Vandaag, morgen en overmorgen bij de Handtoren. Ik heb het daar vorige week over gehad. De Handtoren is in handen van een van de bandleden van Bluff. En daar gaan een heleboel dingen plaatsvinden bij de Handtoren. Het hele programma kun je weer krijgen op rapunzelfestival.nl. En er staan een heleboel leuke acts hoor. Ik zeg maar bijvoorbeeld een zangeres zoals Zoe Levi. Die staat op het hoofdpodium vanavond al. Dat zijn toch dames die tegenwoordig in één keer in beste zangers zitten, zoals deze zangeres. En een enorme carrièreboost maken. Zoe Levi, vorig jaar is een van de grootste hits, samen met Snelle, hè, Ik Zing. Spinvis is te zien uit Utrecht, maar ook vanavond de Edwin Evers Band. Morgen onder andere Higo. Daar draaien we tegenwoordig ook vrij vaak hier bij je Bingo FM. Dan is Zoe Levi daar ook weer aanwezig. Pascal Jacobsen, Douwe Bob, die gaat er ook nog eens een keer een liedje zingen. En bijvoorbeeld aankomende zondag, dan zijn er ook allerlei namen zoals Bente. Die gaat ook haar kunsten vertonen. Maar nog heel veel andere bandjes, zoals Joyful. En er is een heel interview verschenen in het AD met de eigenaar van de Handtoren. En de Handtoren is in handen van Bas Kennis. En Bas Kennis zit in Bluff. Nou ja, hartstikke leuk. Hij zegt, ik heb behalve al die grote namen die ik net noemde, ook die ik net aan jullie vertelde, ook ruimte voor Utrechtse bandjes zoals Joyful. En die staan ook daar geprogrammeerd. We kiezen bewust voor een programma waarin bekende namen en nieuw talent elkaar afwisselen. En via het netwerk van de organisatoren en muziekopleidingen zoals het conservatorium worden acts gezocht die passen bij dit festival. Nou, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Je kunt van alles en nog wat daar zien. Zoals Adriaan Pessons. Ook iets wat heel bijzonder is hoor. Ik ken dat wel. En ook dingen waar ik wel benieuwd naar ben. Een act die Rookpauze heet. Wat ik wel een hele grappige naam vind. Want heel veel mensen toen ik nog wel eens draaide in clubjes en kleine tentjes, gingen altijd even weg om te roken. En dan dacht ik altijd, ja, dat is toch ook ellendig eigenlijk. Maar als je act Rookpauze noemt, is dat ook wel heel grappig. Tante Leen staat ook geprogrammeerd, maar dat is toch heel vaag lijkt mij, jongen. Ja, die Tante Leen, ja, geweldige zangeres. Vanavond te zien bij de Handtoren is de Edwin Evers Band. Hier is Edwin.
1: Slaap je al, ik wil er nog wat kwijt.
0: Rapunzelfestival.nl.

Ja, de tijd gaat mooie dingen doen. En de tijd die is al bijna 9 uur. En dan gaan we luisteren naar het nieuws en kijken wat er in het land gebeurd is. Ik heb Robert Long, Iedereen Doet Het. De grote artiest hier uit Zuilen zat in Unit Gloria. Uiteindelijk heeft hij plaatsgemaakt voor Bonnie Sinclair in de Unit Gloria. En heeft zijn solo carrière gestart met onder andere dit liedje. En daarna de Turfy Gang uit Maarsen. Die gaan een partij padellen. En dan ben ik zo bij terug. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: De Kroon Zonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Dat werd eens een beetje gekte van Nick en Simon. Julia, vrijdag 11 september, de volle vrijdag van Bingo FM, het tweede uur. Met nog wat informatie uit de stad, een uitgaanstip en heel veel lekkere muziek. Hier is Sherry Anne om mee te beginnen.

één filetje. De Zuiderse Ring, 2 kilometer tussen Utrecht-Overvecht en Maarsebroek. Bijzonder, hè? Ja, kan gebeuren. Komt goed hoor. Zuiderse Ring. Schouder

La Caluso als je doeken hebt. Tenminste, met mijn goede patas aan. Marco Schuitmaker, wat ik allemaal van hem begrijp. Fijn dat je een beetje de straat al kent, Fred. Dank je wel. Of het nu een bunker is, of een oude stadsmuur, of een vliegtuighangar. Tijdens het Forti Festival, dat is morgen en overmorgen, zetten allerlei bijzondere gebouwen hun deuren open. En het is de week van het weekend van de Open Monumentendag. En dat weet je waarschijnlijk wel. En er is heel wat te bezoeken in en rond Utrecht. Forte Beeld bijvoorbeeld. Daar kun je terecht tussen 10 en 5. Er is van alles en nog wat te doen. En Forte Beeld, daar liep vroeger een tramlijn omheen. Maar dat is allemaal weg. Dat fort, dat is ooit neergezet in 1860. Deze hebben het allemaal laat neergezet. Later dan je denkt, hoor, in ieder geval. Want forten en fortificaties, die werden gebruikt natuurlijk ook bij de waterlinie. En in dit fort, Forte Beeld, kun je kijken hoe het eigenlijk uiteindelijk in 2 is gesplitst. En het zuidelijk deel is tegenwoordig nog steeds in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee. Wist je dat? Nou, het Gilde geeft bijvoorbeeld een rondleiding om je te vertellen over de geschiedenis van dit Hollandse waterliniefort. Wij hebben natuurlijk de Lunettenforten en Forte Beeld is ook zoiets wat je kunt bekijken tijdens de Open Monumentendag. Nogmaals, tussen 1 en 5 ben je van harte welkom. De reistijd vanuit Utrecht is ongeveer vanuit Utrecht Centraal. Utrecht Centraal is het station naar ongeveer 10 minuten rijden. Of 10 minuten fietsen. En extra leuk is, de entree is helemaal gratis. Nou, het Forti Festival is er dus. En dan kun je van allerlei dingen bekijken in en rondom. Je hebt fortvechten, je hebt de lunetten enzovoort enzovoort. Maar er zijn nog veel meer dingen die je kunt bekijken. En dat is hartstikke fijn. Bijvoorbeeld kun je dan ook even wat eten of drinken bij de brasserie Fort de Lunette 4. En er zijn allerlei wandelingen ook gepland. Als je het leuk vindt, dan is dat echt te gek. En trouwens, het is dat prachtig weer voor dit weekend. Denk, zeg maar even een klein uitgaanstipje. Fijn, hè? Hier is Laura Heijgen in 1 seconde.

ai. Inter de Verano, dacht een heleboel mensen ook na dat incident bij FC Utrecht. Uiteindelijk nog gelijk speelde, maar de wedstrijd die gestaakt werd. Nou, supporters van de FC die zijn aankomende zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam. Maar ze mogen alleen met de supportersbus naar de wedstrijd reizen. En eerder mochten ze ook zelf met de auto naar Rotterdam rijden. Maar die autocombi is geschrapt. Dat laat FC Utrecht weten. Misschien heb je het al gehoord. Ik denk, zeg het nog maar een keertje. Thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles, weet je nog, afgelopen weekend werd gestaakt en dinsdag is die hervat. Nou ja, het is toch echt niet te geloven, joh. Heel vervelend, hoor. Eerder dit seizoen gooiden Feyenoord supporters ook met vuurwerk tijdens een uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En daarop besloot de Rotterdamse club geen supporters meer mee te nemen naar de wedstrijden tegen NEC afgelopen weekend en tegen PEC komende zondag. Nou, Utrechters zijn dus welkom tijdens de uitwedstrijd, maar je mag alleen met de supportersbus naar de wedstrijd reizen. Ja, ik kan het niet anders. Ik kan het ook niet leuker maken. Het is heel vervelend. Het hoort er een beetje bij en je zal toch maar met je kinderen gewoon lekker naar voetballen willen kijken. Heel klein aantal mensen die verpesten het voor een heel groot aantal supporters die gewoon lekker naar voetballen willen koekeloeren. Heb ik begrepen, hoor. Ik hou me er verder niet mee bezig, maar ik vind het wel heel vervelend dat het zo moet. We blijven in Utrecht met het kleine orkest. Zij woonden bij Domplein en hadden dit liedje en dat was een enorme hit. Koos Werkeloos.

Maarten Marrero en spijt is verlaten. We gaan naar het nieuws van 9:30. Heb je even niks te doen? Heb je even tussendoor een minuutje? Kun je stemmen op de boom van het jaar? Ik heb het erover gehad. Hè. In de kloostertuin van het museum Katharijnenconvent staat een grote konoeje. En in het voorjaar heeft de boom een wolf van bloemen met witte schutbladeren. En in najaar kleurt het bladeren van geel tot scharlakenrood. Nou, er is een wedstrijd uitgeschreven die heet de boom van het jaar verkiezing. En wij staan best hoog, maar we kunnen nog hoger. En als je goed kijkt, dan zie je op de onderste takken in die boom allemaal zilverkleurige naamplaatjes hangen. Daar komen elk jaar zo'n 10 namen bij. Namen van overleden dak- en thuislozen. En de pastoor, de stadspastoor Bart van Empel, die bedacht dat samen met het museum en bracht dat in 2014 tot leven. En rond alle zielen is er ieder jaar een herdenking bij de boom van mensen die anders vergeten worden. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief, eerlijk gezegd. Zo is de konoei een plek van stilte, bezinning, maar ook een prachtige boom. En die boom, daar kun je op stemmen. Er staat een linkje op de pagina nieuws030.nl. Nieuws030.nl, daar kun je stemmen op de boom van het jaarverkiezing. Ik gooi het even tussendoor. Ik heb het er al eerder over gehad, maar ik denk, doe het nog een keertje, kan mij het schelen. Hier is Dries Rolfink. De hele wereld mag het weten en daarmee gaan we erin.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter.

0: Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. En daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 500 getroffen studenten kunnen maandag weer in het gebouw terecht. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Manjana betekent morgen. Manjana is good enough for me. Hoe kom ik daar nou in één keer weer bij met dat liedje? Ik ben niet helemaal goed met mijn hoofd op, maar goed. Mensen, het is een graadje of 20 vandaag. En we gaan ongeveer een windkracht 3 krijgen. En 70% neerslag wordt er gerekend nu. Dus dat betekent dat we echt wel wat buien hebben. Dat heb je al gemerkt natuurlijk toen je wakker werd. En later klaart het op, hoor, trouwens een beetje. En wordt het dan hier die 20 graden. Morgen dan wordt er zon voorspeld. 22 graden en ook zo'n windkracht 3. En dan zondag 20 graden. Maar dan gaan we naar de maandag en de dinsdag en de woensdag. En volgende week gaat het echt een beetje zomersachtig worden. Of zomerse, meer zomerse temperaturen. Mag ik het zo zeggen? Ik denk het wel eigenlijk. Maandag 23 graden. Vandaag dus gewoon even doorbijten. En dat is helemaal niet erg, want wij zijn de hele dag bij je. Met alle leuke programma's. En dan kun je gewoon lekker naar luisteren. Hoe fijn is dat, hè? Ik heb Jeffrey Hezen met Loco voor je. Ik heb nu Midian, John West, Bibi. Maar ik begin met Dirkje Meldijk. Ik hou van het leven, hè.

Jeffrey Heus, Loco Loco hoorde hier bij je Bingo Fam. Nou, het is weer gekkenhuis ook op het gebied van activiteiten dit weekend. Koreaanse barbecue, K-pop. Heb je wel eens een Koreaanse barbecue gegeten? Dat is heel apart hoor. Ik heb ook wel Koreaanse gegeten. Dan krijg je gewoon sla met rauw gehakt. Dat is ook een specialiteit. Bubble tea en silent disco. Dat is allemaal te vinden op het Japan en Korea Food Festival. Eetfestival had je het ook kunnen noemen. En dat is vandaag, morgen en aankomende zondag in het Griftpark. Openingstijden die zijn vandaag van 5 tot 11 uur. Vanmiddag begint dat dus. Zaterdag en zondag van 1 tot 10 uur 's avonds. En de toegang is allemaal gratis. Je moet wel een duitencenten meenemen. Want anders dan sta je daar op een droogje, heb je niks te eten. Daar komt het wel een beetje op neer. Weer een Engelse term. Not your average wine festival. Ja, het is natuurlijk wel een dingetje. Kleinzalig festival. Daar kun je 6 wijnmakers ontmoeten. En dat is vandaag en morgen bij Kanaal 30. En daarnaast kun je meedoen aan proeverijen. Een masterclass, wijn- en spijscombinaties. En allemaal voor een ticket voor €15 krijg je dat. Het is op zich heel leuk om te doen. Het is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Het was heel leuk in Amsterdam. En daar kreeg je ook allerlei wijnen. En uiteindelijk ook echte verse buffelmozzarella. Nou ja, waar kun je dat nou krijgen? Bijna toen de tijd niet in Nederland, nu wel. Want je wordt daar dood mee gegooid. Maar goed. Het is ook Open Monumentendag. Dat had ik net een half uurtje geleden ook over. Je kunt ook naar allerlei dingen gaan. Zoals Malenburg, Wolvenplein enzovoort. Er staat een hele lijst ook gepubliceerd. Je wil het echt bijna niet weten. Je kunt voor meer informatie gewoon kijken op de Open Monumentendag pagina. En het is zoveel open morgen. Tussen 10 en 5 uur kun je daar gaan koekeloeren. Er zijn ook een heleboel oogstfeesten. Hè? Stadsboerderij Koppelsteden is er eentje. Aankomende zondag evenement voor jong en oud. Openingstijden zijn van 12 tot 4 uur. En dan is het echt leuk om daar te zien wat er allemaal van het land gekomen is. Er is dus een hoop te doen, mensen. En dat is hartstikke fijn. Als je ergens naartoe gaat, wens ik je ongelooflijk veel plezier. Ik weet nog dat dit singeltje uitkwam en dacht, wat doet hij nou in één keer? Maar ik vond het ook wel heel leuk. André Hazes en Poei Poei.

Kees. Je zit in mijn hoofd. Straks om 4 uur vanmiddag klinkt onder andere dit liedje van Dolly Parton vanaf de Don. Eén van de 4 liedjes, mensen. Ja.

Nou, Gozer Fiebig gaat dit liedje spelen. En nog drie andere grote hits, waaronder 9 to 5. En ja, dit blijft een van de mooiste liedjes ooit gemaakt door Dolly Parton. Fijn dat dat in Utrecht kan, hè, dat dat soort nummers dan gespeeld worden als een soort tribuut. Dit was de ochtendshow. De volle vrijdag die gaat beginnen. Alle programma's die staan op een rijtje. Om te beginnen zo met John Schaap. Vanmiddag om 3:15 krijg je te horen wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. En we zijn tot 12:00 sowieso vanavond bij je met alle programma's. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik wens je een hele fijne vrijdag. Ik ben er zondagavond weer. En veel plezier vandaag.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

ik ben er een beetje verslaafd aan geraakt in de afgelopen week. Samuel Welten en Rousseau. Boom! Vanmiddag om 3:15 maakt Menno Otgen bekend wat de nieuwe bingo-schijf is. Hou je radio dus aan op Bingo FM. En dan weet jij als eerste welke plaat je het meeste gaat horen de aankomende week. Frank Boeien, verslaafd aan jou. Een van de klassiekers van Frank nu op Bingo.

zingen Die Poffertjes. Maar dat zit denk ik in mijn oren. Hoor je wel, Die Poffertjes? Ik krijg een trek van. Die Poffertjes. Donnie de Nijen zingt toch echt Die Poppetjes. Het is de nieuwe single van Donnie de Nijen. De nieuwsredactie brengt je het nieuws naar Niels van den Chicky J.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en er zijn al langer zorgen over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. En daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 500 getroffen studenten kunnen maandag weer in het gebouw terecht. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Schaap met John Schaap.

tijdens de beste zangers op televisie dit liedje. Anne. En de mannen van Clouseau waren blij verrast. En wij ook. Leuk gedaan. En Frank van Etten hoorde je. Met Kijk naar de zon. Wanneer ik zeg, laat ze allemaal de kleren krijgen, denk jij dat ik Danny de Munk straks ga draaien? Nou, dat is

Danilo Kuijtens is een talent dat mee mag vliegen onder de vleugels van Gerard Joling. En zo geeft hij hem de kracht in de vleugels om de top te kunnen bereiken. Dit was Laatste Allemaal de Kleren Krijgen. Een griepje lijkt me al genoeg. Cadans, laat de wind uit een andere hoek waaien. Uit een Utrechtse hoek. Want deze band heeft de wortels hier in de stad liggen. Doe je vandaag zachtjes met de deur, Frans Bakker?

0: misschien verdachte schapen draaien nu toen Alexander Curly voorbij kwam met Guus. Ik leg het jullie uit, dat was een hele grote hit in de jaren 70. Voor het nieuws van 11 uur laat ik het licht schijnen op deze single van Wolter Kroes en het Metropoolorkest.
1: Duisternis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

0: Albert van Hemert.
1: Maria.
0: Zoet, zout, zuur.
2: Morgen nog een keer.
0: Ik ga niet van roosje naar roosje. De nieuwe single van Jeroen van Zelst staat voor je klaar. Je hoort hem zo op Bingo FM. En dit

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemorgen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en er zijn al langer zorgen over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. En daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 500 getroffen studenten kunnen maandag weer in het gebouw terecht. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
9: Schaap, met John Schaap.

Boomerang. Wel een gezellig sfeertje zo te horen in dat Cubaanse café waar Gerrit Snijder graag komt. Jij bent bij Bingo FM beland, waar je de hits voorbij hoort komen. Ja, misschien vind je sommige plaatjes helemaal niets. Dat kan natuurlijk ook. Het is in ieder geval wel de titel van de hit van Roland Verstappen die ik voor je klaar heb staan. En dit is een liefdesliedje van de Jazzpolitie.

Want Verstappen produceerde dit liedje helemaal niet samen met Peter Koelewijn. Hij stond er in 1993 mee in de top 40. En ja, het was zijn hit. En vanmorgen draaide ik deze klassieke weer eens voor je. En misschien vond je het wel

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

walsend de tent binnenkomen hier op Bingo FM. En Marianne Weber hoor je reuzenrad. En het ziet eraan te komen. We gaan weer lekker lunchpakketten tot 2 uur. Hier is Mart Hoogkamer en Lange Frans.

0: Nieuw is, oftewel is ook schitterend. Er wordt altijd, altijd wel iemand. Natuurlijk, er is altijd wel iemand op de radio. Wij zijn er 24 uur per dag en 7 dagen de week. Andy van der Leek en John Zoet.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

Nou, dat is goed om te horen, René Schuurmans. Blij dat ik leef. Nou, ik ben ook blij dat ik leef, hoor. Ik wil van iedere dag gewoon lekker genieten natuurlijk. En van de muziek op Bingo FM. We gaan terug in de tijd. Dat doen we met Rob de Nijs. Ook nooit meer te vergeten natuurlijk, Rob. Wat mooie platen. Onder andere deze. Ik wil je. Misschien.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemiddag. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
6: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
5: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens de burgemeester is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa voor overlast. In Utrecht rijden er steeds minder brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Apeldoorn maakt zich zorgen en wil de minimumleeftijd van de bestuurder verhogen van 16 naar 18 jaar. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. En FC Utrecht heeft Sergio Pat vastgelegd. De 36-jarige doelman komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, waar hij de afgelopen 5 seizoenen onder de lat stond. In Bulgarije werd hij 4 keer landskampioen. Pat doorliep de jeugdopleiding van Ajax, werd prof bij Go Ahead Eagles en brak als eredivisiedoelman door bij FC Groningen. Daar speelde hij 7 seizoenen en won onder meer de KNVB-beker. Hij speelde 5 keer voor Jong Oranje. Ook zat hij een aantal keer bij de selectie van Oranje, maar tot een interlanddebuut kwam het nooit. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1969. We hebben het over de formatie Shocking Blue met de leadzang van Mariska Veres. Het nummer dat heet Venus. Dat is dat broodje speciaal van vandaag.

lachen, zeg. Guus Meeuwis, ik wil je. Nou, hadden we net ook niet Rob de Nijs, maar ik wil je. Ja, je kunt zo alles willen natuurlijk, maar het moet wel mogelijk zijn. Dat is een ding wat zeker is. Terug in de tijd met André Hazes. En zij gelooft in mij.

verantwoord en zonnebrandolie bestendigd. Je hoort een Django Wachter. Bachata, Bailando. Ho, ho, ho. Op je radio, rechter de rand van de Domstad, is dit Bingo FM met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Hier is nu Media en ik blijf geloven.

Want ik houd stil in mei. Nou, dat is het bij mij niet hoor. In de studio staat het volume altijd stevig opgeschroefd en zo. En de koptelefoon ook altijd hard aanstaan. Dus wat dat betreft is het niet stil in mij. Dit is Henk Wijngaard en de Beat Rocks.

0: veel mooier sinds de dag dat ik je zag. Jij verandert alles in het puurste goud.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
3: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: Fleming en het meisje uit het Gooi. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. We gaan weer mooie platen voor je draaien dit uur. En in het tweede gedeelte van dit uur, na het regennieuws, gaan we nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want dat was wel een super gave tijd.
1: Soms

0: Als je de keuze had, Thomas Bergen. Ja, je moet soms wel eens keuzes maken. En ja, wat je ingeeft wordt meestal wel de beste keuze. Dit is Tino Martin en Billy Dans.
1: Hey Tino, hoor jij wat gek?

Lekker hoor, Samuel Welten en Roussel. Boom! De bingo schrijft van deze week. Maar vanmiddag krijgen we weer een nieuwe. Dus wat het weer gaat worden, ik ben zo benieuwd. Maar ja, dat horen we straks wel natuurlijk in de andere programma's die voorbij gaan komen. Hier is Blom. En die wil even bij je zijn. Nou, dat kan tot 2 uur.

goed om te horen. Romy Montero en leven lang hier bij je vrienden van de Radio Recht. Uit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek. We gaan ook even naar het regennieuws toe, maar eerst nog even Koos Albers natuurlijk. En na het regennieuws gaan we zeker bij kijken wat het broodje speciaal is voor vandaag.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
2: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
1: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens de burgemeester is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa voor overlast. In Utrecht rijden er steeds minder brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Apeldoorn maakt zich zorgen en wil de minimumleeftijd van de bestuurder verhogen van 16 naar 18 jaar. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. En FC Utrecht heeft Sergio Pat vastgelegd. De 36-jarige doelman komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, waar hij de afgelopen 5 seizoenen onder de lat stond. In Bulgarije werd hij 4 keer landskampioen. Pat doorliep de jeugdopleiding van Ajax, werd prof bij Go Ahead Eagles en brak als eredivisiedoelman door bij FC Groningen. Daar speelde hij 7 seizoenen en won onder meer de KNVB-beker. Hij speelde 5 keer voor Jong Oranje. Ook zat hij een aantal keer bij de selectie van Oranje, maar tot een interlanddebuut kwam het nooit. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1972 met Sandra en Andres. En je weet het, als het om de liefde gaat...
2: Nou.
1: Lekker toch?

Tony Peroni, senior en his all-stars, KNMI. En als je denkt van, hey, dat nummer ken ik ergens van. Het is van de Village People, heet het YMCA. Lekker hoor, hier bij je vrienden van de radio, Bingo FM. Tot 2 uur lunchpakket met de 3 J's.

Nou, je zou het onderhand wel moeten weten, hoor. John de Bever. Als je het nu nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nou, lekker dansen dan.

Als de muziek begint te spelen, ja, dan gaat bij mij ook alle licht eraan, hoor. Wat dat betreft, daar ben ik er lekker mee bezig. Heerlijk, toch? Zeg, maar ik heb er weer 2 uur op zitten, wat dat betreft. Ik wens je straks veel plezier met de rest van de programma's. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Ik laat je vrij totdat het nieuws met Corrie Konings. Alleen vannacht, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Goedemorgen vrienden, een hele goede middag. 2:05 en 2 uur tijd voor Menno. In de middag 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En we hebben een ramvol show vandaag. Maar er is nog plek voor verzoekjes hoor. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, rond 2:15 ga ik bellen met Timothy. En dan zeg je, wie is Timothy? Nou, die ken je, want die zat in BNB vol liefde. En hij heeft ook een plaat gemaakt. Dus we gaan hem eens eventjes bellen, strakjes rond 2:15. Koffer van de week gaat voorbij komen. 1 plaat over 2:30 is dat. De bingo-schijf, natuurlijk rond 2:15 ga ik de nieuwe bingo-schijf bekendmaken. En mijn favoriete keuze komt ook ergens in het 2e uur voorbij. Maar ik zei het al, verzoekjes, daar hebben we plek voor. Laat het me mee weten, menno@bingofm.nl. Of gewoon via die bingo-app, want dat kan ook altijd. We gaan al meteen van start eigenlijk met een verzoekje. Want Perry, mijn collega van sterren.nl, die heeft een plaat aangevraagd uit 1982. En dat is een plaat uit, best lang geleden, 1982. Ik zei het al, Nico Haak, niet geschoten, is altijd mis. Hij stond maar liefst 5 weken in de Nederlandse top 40 in de tijd. En de hoogste positie die hij haalde was de nummer 27. Nico Haak, speciaal voor Perry.

Auw. Nicolaas van Zand uit de 1982 aangevraagd. Door Perry niet geschoten is altijd mis. En dat is een waarheid als een koe. Het volgende verzoekje, ik pak hem er eventjes bij hoor, is van Erwin. En Erwin, jij wil een nostalgisch liedje horen wat jullie altijd meezingen tijdens het werk. Speciaal voor Dick van Eyck en Jeroen Piek. En dan moet dat deze plaat worden van Herman van Veen. Hij bracht het uit 2 jaar na Nico Haak. Dus eind 1984. En we konden het echt ook allemaal meezingen. En ik hoop dat jullie dat nu op het

Ja, Hilversum 3. We kennen het allemaal en we kunnen het ook allemaal meezingen. Herman van Veen was dat. Fijn om deze plaat even te mogen draaien. We gaan een mooie plaat draaien. En over meezingen gesproken, dat kan ook bij deze hoor. Tino Martin is dit. En blijf bij mij. En zometeen gaan we bellen met Timothy.

Ja, over noodgeval gesproken. Ik zou bellen met Timothy. Maar blijkbaar heb ik een verkeerd telefoonnummer doorgekregen. Dus ik heb even gebeld. En ik hoop dat ik zometeen het juiste telefoonnummer ga krijgen. En dan gaan we straks zelfs nog eventjes bellen met Timothy. Ja, dit is een plaat uit een grijs verleden. Maar ook

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
8: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
7: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens de burgemeester is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa voor overlast. In Utrecht rijden er steeds minder brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Apeldoorn maakt zich zorgen en wil de minimumleeftijd van de bestuurder verhogen van 16 naar 18 jaar. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. En FC Utrecht heeft Sergio Pat vastgelegd. De 36-jarige doelman komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, waar hij de afgelopen 5 seizoenen onder de lat stond. In Bulgarije werd hij 4 keer landskampioen. Pat doorliep de jeugdopleiding van Ajax, werd prof bij Go Ahead Eagles en brak als eredivisiedoelman door bij FC Groningen. Daar speelde hij 7 seizoenen en won onder meer de KNVB-beker. Hij speelde 5 keer voor Jong Oranje. Ook zat hij een aantal keer bij de selectie van Oranje, maar tot een interlanddebuut kwam het nooit. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
6: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Ja, door wind en regen, dat kan je wel zeggen. Ik ben door wind en regen naar de studio gekomen. Volgens mij is het nu op het ogenblik droog, maar straks barst het weer los. Ik weet het zeker, als ik naar huis moet. Ik heb het beloofd om 14:15, maar we gaan het nu doen, want ik heb hem eindelijk aan de telefoon. Als het goed is, heb ik Timothy uit BNB Vol Liefde aan de telefoon. Een van de meest spraakmakende en populaire eigenaren uit BNB Vol Liefde, Timothy. Hij maakte de overstap naar de muziek en met zijn allereerste single laat hij horen dat hij naast caviar en het goede leven ook nog een andere verrassende kwaliteit heeft, namelijk zingen. Timothy, een hele goede middag en welkom in de show.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag.
1: Leuk dat ik er eindelijk bij ben.
0: Ja, eindelijk is het gelukt. Iets meer dan 20 minuten later, maar ik heb je gelukkig...
1: Op z'n Spaans.
0: Ja, ik moest dus inderdaad een 0034 nummer ervoor draaien. Ja. En dan pas kreeg ik jou aan de telefoon. Had ik niet helemaal begrepen, maar dat maakt niet uit. Hey,
1: we zijn er.
0: Ja, we zijn er. En gelukkig, fijn dat je er bent. Hey Timothy, voordat we het over je nieuwe plaat gaan hebben. We kunnen niet om dat programma heen, hè, BNB Vol Liefde. Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, het was een fantastische tijd. Het opnemen, alles wat erbij komt. Ja. En dan nog de liefde vinden ook. Wat wil je nog meer?
0: Ja, wat wil je nog meer? Want jij en Michael waren misschien wel een van de meest spraakmakende koppels van de hele show. Vanaf dag 1 leken jullie wel onafscheidelijk. En wat iedereen wil weten, is het nog steeds aan?
1: Hij zit tegenover me, dus...
0: Hij zit tegenover je. Nou, doe hem de hartelijke groeten van mij en alle luisteraars.
1: Dat zal ik doen.
0: Van Bingo. Goed om te horen dat de liefde er nog altijd is. Hey, het ging allemaal niet vanzelf, hè? Want Michael die vertrok tijdens de opnames naar Curaçao. Wat dacht jij toen?
1: Ja, dat was wel even goed dat hij even wegging. Even een beetje ademhalen. Oh, okay. Even een beetje pauze. Ja, dat is toch wel even lekker, even de rust.
0: Ja.
1: En dan hadden de anderen ook een beetje kans, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer waar. En dan kon jij ook wel... En dan kon jij ook een klein beetje nadenken of dit de man wel was met wie je oud wilde worden, hè?
1: Inderdaad, ja. Dan ga je iemand toch een dag al missen. Ja. Dus dat is wel bijzonder.
0: En het is inderdaad de man met wie jij oud wil gaan worden?
1: Dat is nog wel, ja.
0: Ja, dat snap ik. Hey, hoe ziet jullie toekomst eruit? Gaan jullie samen de BNB runnen of ga je latten?
1: Nou, we gaan lekker heen en weer vliegen. Dan ik in Nederland. Ik heb natuurlijk veel optreden staan. Dat zal ik dan voor in Nederland zijn.
0: Ja.
1: Hij komt lekker naar Ibiza toe. En een beetje alles laten gaan zoals het gaat.
0: Hey, en hoe doe je
1: de afgelopen maanden is gegaan.
0: En hoe doe je dat dan met die BNB? Want daar moet iemand toch voor zorgen.
1: Ja, dat klopt. Maar met alles wat ik doe heb ik altijd heel veel handjes die me helpen.
0: Oh.
1: En we zitten nu al tot het einde van het seizoen vol. En dan gaan we weer even een aantal maanden dicht.
0: Ja.
1: En dan volgend jaar gaan we weer rustig aan opnieuw beginnen.
0: En dat zal wel weer helemaal vol lopen. Want iedereen die wil jou natuurlijk in levende lijven zien, hè?
1: Ja, ik denk dat het gaat zijn, ja. Maar dat kunnen ze hier in Nederland ook de komende tijd vaak genoeg aan doen. Dus dat komt wel helemaal goed.
0: Dat geloof ik wel, want je hebt een single gemaakt, Likkie Likkie. Van waar deze titel? Ik weet het eigenlijk stiekem wel, maar misschien kan jij het vertellen.
1: Okay, ik ben natuurlijk van de caviar, dus het is een beetje als schijntje begonnen. En een likje caviar hier en daar. Maar eigenlijk heeft het er meer mee te maken dat we gewoon lekker het leven moeten laten gaan. En al het donker in de wereld maar moeten vergeten.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Want het is... precies. De wereld is op het ogenblik geen fijne plaats. Dus ik zou inderdaad lekker heel veel plezier maken. Het is een vrolijke...
1: Likkie luisteren.
0: Likkie Likkie uit een blikkie. Precies. Het is een vrolijke en aanstekelijke meezinger geworden.
1: En zeker.
0: En na de eerste keer kon ik hem gewoon al helemaal meezingen. Daar hou ik wel van. Wilde je graag zelf ook zo'n nummer maken?

0: Ja, want het moet niet allemaal te moeilijk en te zwaar zijn. En dit vind ik nog een beetje authentiek en ouderwets.
1: Ja.
0: Dus ik zit helemaal fantastisch. Dus ja. Echt helemaal op mijn lijf gespreken.
1: Lekker is dat. Hey, en toen je klein was, wilde je toen altijd al artiest worden?
0: Ik zong altijd voor de familie, midden in de woonkamer met een microfoontje. En dan alleen maar met mijn onderbroek aan. Dus dat zat erin, denk ik.
1: Ja, dat zit erin en dat moet er dan ook uit, hè? Dat snap ik heel goed. Hey, en hoe nou verder? Ga je het combineren? Of wil je echt een carrière als zanger hebben?
0: Nee, we gaan alles lekker een beetje combineren, want het moet allemaal wel leuk blijven. Hè? Ja. Dus te veel van het een is nooit goed.
1: Nee, dat is waar, precies. Gewoon een beetje afwisselen. Hey, Timothy, ik ga hem voor de allereerste keer draaien op Bingo. Zou je hem zelf willen aankondigen?
0: Nou, dat lijkt me wel leuk, ja. Ik zou zeggen, lieve mensen, geniet van Likkie Likkie. Stream hem heel veel en maak een beetje plezier in het leven. Want
1: gaan we
0: het
1: doen.
0: Leven.
1: Dankjewel, Timothy.
0: Fijn weekend allemaal.
1: Fijn weekend en tot de volgende keer. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Likkie Likkie Likkie uit het blikkie caviar. Timo, Timothy was dat, moet ik zeggen. Uit BNB Vol Liefde. Ik had hem zojuist aan de telefoon. Klein beetje later dan normaal.
1: De cover van de week.
0: Precies, de cover van de week. Daar zijn we aanbeland. Het origineel, wat ik ga draaien tenminste, komt uit 1968. Maar oorspronkelijk heette het nummer La Vita en werd gezongen door Elio Gandolfi. Of zoiets dergelijks. Ik moet het op zijn Italiaans uitspreken, maar de versie die gecoverd is, en daarvan is dit het origineel. Het komt allemaal uit 1968. Ik heb het over Shirley Bassey en This Is My Life.

0: Ja, een klein stukje van het origineel. Deze versie komt uit 1968. En je kent misschien ook wel dat meer uptempo nummer. En die versie komt uit 1979. Allemaal in het kader van de disco in de tijd. Goed, wat is de cover geworden? Tineke Schouten en This Is My Life.
1: Mijn vriendje uit Breda heeft me gevraagd of ik het weekend

Ja, This Is My Life. Tineke Schouten was dat allemaal in het kader van de koffer van de week. This Is My Life uit 1968 van Shirley Bassey. Dat was het origineel. Wat gaan we doen? We gaan eens even kijken naar de verzoekjes. Want ik heb er nog een aantal staan. Eén wil ik graag draaien. Frans, jij wil een plaat horen. En voor Robbie, de tukkertjes Pep en Bussie 3. En je schrijft erachter u. En dan moet deze plaat worden van Henk Westbroek. De mannen moeten werken. Ja, het is niet anders. Maar ook heel veel vrouwen hoor. Echt wel.

Henk Westbroek was dat. Mannen moeten werken. En dat gaat allemaal over de mannen op het voetbalveld van FC Utrecht. Ik vraag me trouwens af of Utrecht nog steeds damesvoetbal heeft. Dat weet ik eigenlijk eventjes niet. Nou, ga ik eventjes opzoeken. Goed, de volgende die is aangevraagd door Sennekok. En ik moet hem draaien speciaal voor je maat op de hijskraam. Tum tum. En dat moet een plaat worden van Frank van Etten. Leef als een geuner.

0: via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Zo, eens even kijken wat er op dit cassettebandje staat. Het jaren 80 liedje.
1: Het jaren 80 liedje.
0: Op een cassettebandje.
1: Op een cassettebandje.
0: Op een cassettebandje.
1: Op een cassettebandje.
0: Op een cassettebandje.

hoor. Het leven is zo slecht nog niet. En niet alleen in Twente. Lente in Twente. Toontje Lager was dat. Een plaatje uit de jaren 80. Thomas, jij hebt ook een plaatje aangevraagd. En je wil een plaat horen speciaal voor Jesper. Omdat hij de rest allemaal zulke K-muziek vindt. Maar nu een plaatje wat hij wel leuk vindt. Leven de lol. Dit is Ed Nieman.

0: jongens, jongens, daar krijg je dorst van. Hè? Uit 1989 was dat Roanesse en bestelbaar. En het is precies 3:15. En ik mag de nieuwe bingo-schijf bekendmaken. Vandaag aan de telefoon de man die werd geboren op 20 april 1991 in Den Haag. Hij is een gepassioneerd zanger van het Nederlands lied. En met zijn warme stemgeluid en oprechte uitstraling weet hij heel veel mensen in het land te raken. Hij heeft in de loop der jaren naam gemaakt als een authentiek en energiek podiumbeest. En zijn carrière kreeg een stevige impuls toen hij op tournee ging met niemand minder dan Tino Martin. Hier bewees hij zich op het podium als een artiest die het publiek wist te betoveren. En zijn liedjes zijn herkenbaar, meeslepend en komen recht uit het hart. Hij zingt altijd met volle overtuiging en weet elk moment bijzonder te maken. Binnenkort staat hij in Avans live en vandaag heeft hij samen met Monique Smit de nieuwe bingo schijf te pakken. Ik heb het over Guido van der Graaf. Guido, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn bingo schijf geworden. Waar is Monique?
1: Ik denk in het mooie Volendam.
0: Oh ja, oké, dat zal wel, ja.
1: Ja, ze zit niet naast me in ieder geval.
0: Ze zit niet, ja, nou jammer, anders hadden we eventjes nog een lijntje opengetrokken. Hey, ja. Van harte gefeliciteerd. Wat is je eerste reactie?
1: Ja, fantastisch. Top. Ik ben heel blij mee.
0: Ja, leuk is dat altijd.
1: Ja, heel fijn, ja.
0: En dan gaat
1: het is altijd spannend, zo'n eerste dag. Hè. Ik bedoel, ja. Je brengt het een dag uit en dan is maar de vraag... gaan de mensen het wel luisteren? Vindt de radio het wel leuk? Ja. Het wordt tot nu toe goed omarmd.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. En wij hebben hem meteen tot bingo-schijven gebombardeerd. Dat betekent dat hij minstens 85 keer voorbij gaat komen de aankomende week. Hey Guido, hoe gaat het verder met je? Waar ben je allemaal mee bezig? Behalve dan deze single uitbrengen.
1: Ja, gewoon eigenlijk heel erg druk met een verbouwing.
0: Een verbouwing? Oké, vertel.
1: Ja. Ik heb een heel oud huis gekocht. En die ben ik aan het verbouwen. Dus daar ben ik heel druk mee.
0: Oké.
1: En natuurlijk ook gewoon de voorbereidingen voor de show in Avans. Ja. De Avans Live.
0: Ja, zeker. Daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. Even terug naar het begin. Je hebt altijd al zanger willen worden, hè?
1: Ja, klopt.
0: Lang geleden. En jouw opa die was hier erg belangrijk in. En vorige keer hebben we het daar een klein beetje over gehad ook.
1: Ja. Dat is wel echt het allerbegin geweest. En daardoor ben ik überhaupt gaan zingen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel belangrijk geweest, ja.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Hey, op je site las ik dat muziek niet alleen draait om het zingen, maar ook om het verbinden van mensen en emoties en herinneringen.
1: Zeker.
0: Wat bedoel je daar nou precies mee?
1: Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld een liedje maakt, dan maak ik dat niet voor mezelf. Maar ik maak dat om ook voor de mensen, om steun in te vinden, of juist kracht in te vinden, ja. Of juist blijdschap mee te kunnen voelen, of verdriet. En op het moment dat je dan zoiets live doet, dan kan je mensen echt raken en verbinden. En nou ja, dat vind ik altijd de extra laag geven aan de muziek die we maken.
0: Dus als jij een nummer schrijft, dan schrijf je dus echt voor het publiek en niet voor jezelf, zeg maar.
1: Nou ja, kijk, er zit altijd een stukje in waarvan ik denk, oh, dat had ik mee kunnen maken of dat heb ik meegemaakt. Ja. Of dat heb ik in de omgeving gezien of gehoord. Dus er zit altijd zo'n stukje realiteit in. En ik denk dat hetgene wat wij meemaken en wat ik om me heen meemaak, dat dat gewoon bij heel veel Nederlanders speelt. Dus ja.
0: Ja, zeker.
1: Dan maak je hem automatisch voor het hele land.
0: Ja, precies. En dan komen de emoties en inderdaad de herinneringen. Hey, lang geleden was jij huiszanger bij Jantjes verjaardag. Treed je er nog wel eens op of is dat helemaal over?
1: Ja. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik daar nog voor het laatst gedaan heb. Ik denk dat het misschien een jaar of 2 jaar geleden is.
0: Oké, ja. Nou, dat valt dan nog wel mee. Want volgens mij was je een jaar of 10, 11 geleden was je daar de huiszanger.
1: Hey, dus sowieso nu en dan ben ik er nog wel eens, maar niet vaak.
0: Nee, precies. Nee. Gewoon even kijken hoe anderen het doen of zo.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Hey, ik zei het net al, je carrière kreeg een boost toen je ging optreden in voorprogramma's. Jan Smit heb je gedaan, Wolter Kroes. Maar ook Tino Martin, hoe was dat bij zo'n grote artiest?
1: Ja, ik heb 2-3 jaar lang met Tino getoerd door heel Nederland.
0: Ja.
1: Dus we hebben elk theater van Nederland ondertussen wel gezien samen. Ja, dat is echt dat is heel bijzonder. Dat iemand zegt, joh, ga maar lekker met mij mee op tournee en laat heel Nederland je maar leren kennen.
0: Ja.
1: Dat heeft me wel echt een kans gegeven en een opening, denk ik, naar heel veel Nederlandse huiskamers.
0: Ja, zeker. En het lijkt me ook heel vet om op zo'n groot podium te mogen staan dan, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het zijn natuurlijk, we hebben heel veel zalen gedaan. En ook de grote concerten, hè, de Ziggo Dome en het Olympisch Stadion en dat soort dingen. Ik heb ze allemaal mogen doen.
0: Ja, geweldig. En over grote podia gesproken. 27 november sta je in Avans Live. Zenuwachtig.
1: Ja. Nog niet.
0: Nog niet? Oké.
1: Nee, ik heb niet zo snel zenuwen. Ja, dat is, ja. En ik ben daar niet zo gevoelig voor of zo.
0: Oké. Okay, nou, okay, ja. Nou, dat lijkt me zo'n grote zaal. Nou ja, goed, je hebt al wat grote zalen gedaan. Je hebt al wat ervaring. Hoe gaat het met de kaartverkoop?
1: We zijn uitverkocht.
0: Is helemaal stijf uitverkocht. Dus ja, als je nog een kaartje wil, dan moet hij jou bellen. Moeten ze jou bellen?
1: Ja, ook via mij gaat het niet meer lukken. Nee.
0: Oké, okay. Nee. Okay, nou stijf uitverkocht. Dat lijkt me wel heel erg gaaf. 27
1: ja,
0: november.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, hartstikke gefeliciteerd ermee. Hey, je nieuwe plaat, tenminste jullie nieuwe plaat, want je hebt hem samen met Monique gemaakt. Hoe kwam die samenwerking tot stand?
1: Nou, Monique en ik komen elkaar heel vaak tegen in het land. En eigenlijk hebben we een leuke klik samen. En ik had het idee om samen met Monique een plaat te maken. Maar dan moeten we wel de juiste plaat hebben of maken of creëren. In ieder geval, ik had al een tijdje dit lied liggen. En dit lied hoorde ik meer als duet dan als solo. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb dat naar Monique gestuurd op een zaterdagavond. Want ja, wij zitten de hele avond in de auto natuurlijk.
0: Ja, ja, snap ik.
1: En ze belde me gelijk op. En ik vind het leuk en we gaan het doen en we gaan het opnemen. En nou, nog geen 3 weken later zaten we in de studio.
0: Wat geweldig zeg.
1: Nu is hij uit. Ja.
0: Wat een goed verhaal, fantastisch. En zo gaan die dingen. Hey, ik had het net heel even, ik wijk heel klein beetje af hoor. Maar ik had het net over Avas Live. Maar je staat eind van het jaar sta je ook op muziekfeest hè, in de Ziggo Dome.
1: Ja. Ja, klopt ja.
0: Daar ben je een paar maanden geleden ineens voor uitgenodigd. Hoe was dat?
1: Ja, heel tof. Heel tof. Die stond al wel natuurlijk een tijdje op mijn lijst. Hè. Ja. Ik bedoel, muziekfeest van het jaar is wel een beetje toonaangevend voor ons, denk ik. Als je daar staat, dan ben je bij de gevestigde orde.
0: Dat
1: laat
0: dacht
1: ik zo even zeggen.
0: Ja, zeker. Toch? Ja, zeker.
1: Zo
0: absoluut.
1: Voelt dat een beetje. Ja. En nou, dat ik daar dus nu bij hoor, dat is heel tof. Ja, ja, dat is heel leuk.
0: 11, 12 en 13 december is dat allemaal in de Ziggo Dome. Goed, je nieuwe plaat, Beter Af Alleen, zo heet die. Wie hebben er allemaal aan meegewerkt?
1: Ik heb dit samengemaakt met Tom Hendricks, Thierry Arma en met Gregor Kwak.
0: Ja.
1: Wij zaten met z'n vier eigenlijk in een schrijfsessie tijdens een kamp van mij.
0: Ja.
1: En nou ja, wij maakten dit liedje. En ik was er eigenlijk wel verkocht door. Maar ik ben niet alleen. Ik heb ook nog een platenbaas.
0: Ja.
1: En nou, we waren niet met z'n allen, zeg maar, verkocht, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay.
1: En toen kwam dat moment dat ik dacht, ja, misschien moet ik er een duet van maken met Monique. En toen waren we wel allemaal verkocht. Dus,
0: en toen was iedereen om. Nou, geweldig. Ja. Wij gaan hem voor de allereerste keer draaien hier bij Bingo. Zou je hem zelf willen aankondigen?
1: Tuurlijk, lieve luisteraars van Bingo FM. Dit is mijn nieuwe plaat. Beter Af Alleen.
0: Dankjewel, man. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en we spreken elkaar heel gauw weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dan. Hoi, hoi. Bye-bye.
1: Doeg. Hoi.

Telegraaf was dat samen met Monique Smit uit Volendam. Beter af alleen onze nieuwe bingo-schrijver. Je gaat hem nog heel vaak voorbij horen komen de aankomende week. Niels van den Berg, jij hebt een berichtje gestuurd aan mij. En je zegt, ik wil graag het plaatje Kylie van Django Wagner en het Rosenberg Trio horen. Want jij zong dit lied altijd voor jouw overleden. Want vandaag is het 6 maanden geleden dat ze is overleden. Sterkte, man.

Django Wagner samen met het Rosenberg-trio Kylie van alweer meer dan, 15, 16 jaar geleden of zo dat het nummer werd uitgebracht. Nog eentje tot aan het regionieuws.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. De voorzitter van CNV legt uit waarop deze is gebaseerd.
2: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
1: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. De overlast door buitenslapers in Utrecht neemt explosief toe. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens de burgemeester is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa voor overlast. In Utrecht rijden er steeds minder brommobielen. Veilig Verkeer Nederland in Apeldoorn maakt zich zorgen en wil de minimumleeftijd van de bestuurder verhogen van 16 naar 18 jaar. Toch ligt in Utrecht het aantal brommobielen per inwoner lager dan landelijk en in andere grote steden. Het zijn er zo'n 225. En FC Utrecht heeft Sergio Pat vastgelegd. De 36-jarige doelman komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, waar hij de afgelopen 5 seizoenen onder de lat stond. In Bulgarije werd hij 4 keer landskampioen. Pat doorliep de jeugdopleiding van Ajax, werd prof bij Go Ahead Eagles en brak als eredivisiedoelman door bij FC Groningen. Daar speelde hij 7 seizoenen en won onder meer de KNVB-beker. Hij speelde 5 keer voor Jong Oranje. Ook zat hij een aantal keer bij de selectie van Oranje, maar tot een interlanddebuut kwam het nooit. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: van allemaal. Hartstikke idee.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat, Utrecht, mijn stadje. Herman Bekien was dat. Welkom bij het allerlaatste half uur alweer van Menno in de Middag. Hier op de vrijdag. Waar zijn we aanbeland?
2: Menno's favoriete keuze.
0: Ja. Ik heb weer eens een plaatje uit mijn eigen platenkast meegenomen. En deze keer een plaatje uit 1989. En dat werd uitgebracht door de Bengals. Het heette Eternal Flame. En het liedje gaat over een eeuwige liefde die nooit voorbij gaat. Oftewel, een eeuwige vlam die nooit dooft. En Susanna Hofs, dat was de zangeres van de band. Die heeft het nummer, tenminste zo vertelde ze ooit in een interview, naakt ingezongen. Want de producer had tegen haar verteld dat Olivia Newton-John dat ook ooit had gedaan. Broodje aap of niet, we gaan het nooit weten. Dit zijn de Bengals.

Ja, Is This Burning? Of Eternal Flame. Eternal Flame, zo heette het nummer uit 1989. De Bengals waren dat met Susanna Hoffs op zang allemaal. Dat allemaal in het kader van mijn favoriete keuze. En volgende week dan neem ik er zeker weer eentje mee. We gaan door met Donnie samen met Robert van Hemert.

als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven. Agda en de Munnik waren dat. Ze waren ooit begonnen in 1995. Dat duurde tot 2015, 20 jaar lang. Maar liefst waren ze vrienden en traden ze op. Maar toen stopte het ineens. Maar in 2023, toen hervatten ze weer hun vriendschap en hun samenwerking. Want sindsdien treden ze weer op. We kijken nog even naar de verzoekjes, want ik heb er nog twee staan. Paul Spelbrink, jij wil graag een plaat horen van jouw vriend Nathan. Want hij heeft onlangs de sleutels gekregen voor zijn nieuwe wagen op het kamp Lunetten. En we wensen hem daar heel erg veel plezier bij. Deze plaat wil je horen. Frank van Etten is dit en Huisje op Wielen.

Frank van Etten was dat, een huisje op wielen. 9 jaar geleden bracht hij het uit en toen draaiden we hem al heel vaak op bingo. En nu dus weer, omdat hij werd aangevraagd. Mat van Schaik, jij hebt ook een plaat aangevraagd. Speciaal voor jouw maat Tom, die mist zijn vriendinnetje Somni uit Kaapstad heel erg. Gelukkig gaan ze straks op vakantie, zodat ze lekker kunnen genieten van de laatste zwoele zomernachten. En deze wil je horen, Rutger van Barneveld. En natuurlijk die grote zomerhit, Zwoele Zomernachten!

Hoppakee, helemaal was dat hem, de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ze zijn binnen, Suzanne en Kevin. Dus strakjes genieten en blijf lekker luisteren naar de radio, zou ik zeggen. De volgende plaat die zit al de hele week in mijn oor. Het is een oorworm, denk ik. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Tot gauw, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg naar het Weekend. En Suus, leuk dat je er bent.
3: Ja, leuk dat jij er bent.
2: Ja, fijn hè?
3: Ja, vind ik wel.
2: Laten we maar gelijk beginnen met het eigenlijk het meest spannende voor je.
3: Ja, het leed wat file heet.
2: Ja, dat dus.
3: Nou, daar gaan we. Ach, dus komt er net eentje bij ook. Oké. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer. Die staat daar 31 minuten vast door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest, 11 kilometer. Die staat daar 28 minuten stil. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 11 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn, 6 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos, 7 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 10 kilometer. Die staat daar 22 minuten vast. Voor zware vrachtwagens is de boel dicht. Was vorige week ook, hè?
2: Ja, dat is al volgens mij ruim 2 weken ongeveer.
3: Ja, dus, dat is dat hele gedoetje, hè? Nou goed. En hebben we nog een N-weg. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen. 3 kilometer.
2: Nou, dat valt mee, toch? Dat is te overzien.
3: Ja, best wel. Best wel. Ja, dat zeggen wij, maar wij zitten lekker hier.
2: Weet je wat het is? Zit je in de auto, zet de radio wat harder. Wij gaan zorgen voor gezelligheid tot 6 uur vanavond.
3: Feestje, ja hoor.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: klassiekertje oorspronkelijk. Maar ja, Monique maakte er deze versie van. En ja, Monique is gezellig, toch?
1: Ja, ik vind haar echt leuk.
0: Ik bedoel, sinds deze week, volgens mij even uit mijn hoofd... ja, met Guido van der Graaf is ze bingo-schijf geworden. Dus, Menno heeft in het vorige uur gepraat met Guido van der Graaf. Hartstikke leuk. Dus ja, wij hadden de eer dat we een paar weken geleden Monique zelf hadden. Dus,
1: waren net wat eerder.
0: Precies. Hey, voor vandaag, Suus, we hebben eigenlijk wel een volle uitzending. Want wij gaan bellen met Jordi van den Boer.
1: Ja.
0: Die heeft een nieuwe single uitgebracht. En die gaan we bellen rond 4:15 al. Dus dat is vrij vlotjes.
1: Ja, kijk op mijn horloge, gaat het.
0: Precies. Dus die gaan we zo gelijk bellen eigenlijk. En vooral praten over zijn nieuwe plaat die uitgekomen is.
1: Ja.
0: En voor de rest heel
1: leuke
0: veel
1: dingen die
0: leuke
1: op de agenda staan en zo.
0: Ja, de uitgaansagenda.
1: Ja. Ook nog, ja. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw agenda.
0: Ja, die is vol dit weekend. Die is echt
1: zal ook eens
0: druk.
1: Niet, hè?
0: Nee, eigenlijk afgelopen weekend viel het mee. Maar dit weekend is die wel redelijk gevuld met van alles inderdaad. Dus,
1: En
0: het was ook een drukke week. Dus dat is ook nog eens een keer...
1: Je tweede werkweek, hè?
0: Ja, ik moet nog steeds een beetje inkomen. Eerlijk is eerlijk, ik ben wel weer redelijk gewend aan het werken, zo gezegd. Vroeg opstaan en zo, maar ja, het is altijd wel een dingetje naar de vakantie.
1: Leuk, hè?
0: Nee, het gaat zoveel vrije tijd in zitten, Suus.
1: Echt, hè?
0: Ja. Maar en jij, leuke week gehad?
1: Ja, eigenlijk ook een hele drukke week. En ik heb maandag tot met woensdag heb ik uitgebreid gewerkt, veel gesport, nieuwe danslessen, want we zijn deze week weer begonnen met het seizoen, dus dat is heel leuk en lekker ook, want lekker spierpijn, dan weet je dat je wat gedaan hebt. Gisteren en vandaag ben ik eigenlijk heel druk geweest met het uitmesten van mijn huis.
0: Ik zag wat foto's voorbij komen, inderdaad. Ja. Er stond een stoel inderdaad die je kon ophalen en er stond van alles eigenlijk.
1: Ja, en mijn kledingkast en ik mag hier geen namen noemen volgens mij, maar je kunt die dingen vinden van mij in ieder geval.
0: Ja, precies. En inderdaad, die website die is er blij mee, denk ik.
1: Dat denk ik. Ik heb al wat verkocht ook.
0: Ook nog, hartstikke.
1: Ja, net alweer. Dus, maar goed, ja, ik ben er een beetje druk mee geweest, maar wel op een soort lekker, dat je denkt, lekker even opruimen.
0: Nou ja, vaak een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, toch?
1: Precies, ja. Dat was mijn gedachte. Ik denk, dan ga ik helemaal opgeruimd naar bingo.
0: Nou, ik merk het. Goed, we gaan het straks nog even verder over hebben.
1: Yes.
0: En we gaan eerst even muziek draaien. Want we moeten zo inderdaad gaan bellen met Jordi. Anders komen we veel te laat.
1: Ja.
0: En ik sta er wel redelijk onbekend dat ik graag te laat kom. Dus laat ik het vandaag maar eens eventjes gewoon goed aanpakken. En zorgen dat we wel op tijd zijn.
1: Ja.
0: Muziek van John West op de radio. Samen met Lange Frans. En alles wat ik zoek. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg Naar Het Weekend.
1: Woehoe.

0: batterij. En ja, zoals verteld, ja, ik was een beetje laat. We zaten te kletsen met elkaar. En dat krijg je als je aan het duo presenteren bent. Dan zit je met elkaar in de studio even bij te praten. En op een gegeven moment komt het moment, oh ja, we moeten even gaan bellen.
1: Oeps.
0: En ja, ik was een beetje op het laatste moment. Maar we hebben hem aan de telefoon. Jordi, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Hey, Jordi, hi.
0: Hoi, hoe is het met Jordi?
2: Ja, hartstikke goed. Het weekend staat voor de deur. Dus de nieuwe single is online, zoals je weet. Dus het weekend kan niet beter.
0: Inderdaad. Hey Jordi, voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Jordi? Waar kom je vandaan? Vertel eens wat over jezelf.
2: Ik ben Jordi van den Boer. Volgend jaar 20 jaar muzikant. Dus alweer bijna een jubileum om te vieren. Uit het altijd gezellige Brabant. En ik mag al sinds 2014 centjes verdienen met mijn grootste hobby die ik heb. En dat doe ik van bruiloft tot aan festival tot aan binnen-buitenland. Dus ik mag me niet vervelen.
0: Leuk man. En ik zag, je bent uiteindelijk ook nog DJ geweest, klopt dat?
2: Daar is de liefde mee begonnen, ja. Uiteindelijk, toen ik 15 was.
0: Oké, en daarna eigenlijk uit het niets gaan zingen? Of hoe is dat ontstaan dan?
2: Nou ja, dat was eigenlijk een beetje een perongelukje. ik ben 4,5 jaar bruiloft DJ geweest. Daar zong ik wel wat liedjes mee van Jan Smit en deze. En toen zei iemand, jij moet eens wat meer gaan doen met zingen. Nou, die heb ik toen heel hard uitgelachen. het zal wel. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen hadden ze mij per ongeluk uitgenodigd voor een bak koffie op een zaterdag. Het bleek dat ze het mij uiteindelijk uitgenodigd hadden bij een talentenjacht bij mij in het dorp.
1: Oh.
2: En bij de bak koffie werd mij even verteld, over 10 minuten word je naar binnen geroepen. Dus toen kwam ik voor de jury te staan. En toen vroegen ze, ja, wat voor liedje ga je doen? Ik zei, ik heb geen flauw idee. Ik wist er helemaal niks van.
1: Oh, jeetje.
2: Dus uiteindelijk ben ik daar toch maar eens serieus over na gaan denken. Wat zanglessen gaan nemen. En dat werd wekelijkse zanglessen. En dat werd uiteindelijk werd dat een switch na 4,5 jaar DJ tot fulltime zingen.
1: Wauw, lekker bezig. Nou ben ik wel benieuwd, welk liedje is het uiteindelijk geworden? Heb je nog wel gezongen toen?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb uiteindelijk maar gewoon een liedje ingestart die ik regelmatig meezong. En de liefde voor het zingen is bij mij begonnen met liedjes van Jan Smit. Dus ja. ik heb een liedje van Jan gedaan destijds.
1: Ah, leuk man. Heel logisch, ja.
0: En inmiddels al, als ik het even zo bekijk, tenminste als ik even naar ons computersysteem kijk, staan er inmiddels met je nieuwe single erbij 10 nummers in. Ik weet niet of het inmiddels meer zijn, maar in ieder geval die hier zijn opgenomen in het systeem.
2: Ja, dat zijn inderdaad wel wat singeltjes meer. Maar dat zijn natuurlijk ook, zoals iedereen begint, wat probeerseltjes. Je probeert wat andere stijltjes. Maar uiteindelijk heb ik de laatste jaren, sinds 2018, officieel een plaatcontract. Waarin we ook wel wat richtingen geprobeerd hebben. Maar vooral de laatste 3 singles, sinds vorig jaar augustus, hebben we wel een lijn te pakken waarvan we denken en waarvan ik vooral denk, dit is wel iets waar ik lang naar op zoek ben geweest.
0: En wat is dat dan volgens jou?
2: Nou ja, weet je, de teksten worden wat inhoudelijker. Mm-hmm. Er zit meer energie in qua liedjes. Dus het wordt allemaal een beetje serieuzer. En uiteindelijk is het ook een deur geopend. En zo kom je uiteindelijk ook in een radio-interview bij Bingo FM. Ja,
1: hoe is dat dan gekomen dat het allemaal nu wat serieuzer is geworden, zoals je zelf zegt? Heb je een heel ander team? Ben je zelf op een andere manier zeg maar naar dingen gaan kijken? Ja, hoe moet ik dat zien?
2: Nee, uiteindelijk zijn de deuren open gegaan en kwam de kans om met Billy Dans onder andere Zoen in de Kroeg te gaan maken. Die had een liedje liggen voor mij. Nou, uiteindelijk is Zoen in de Kroeg daar gegaan. Toen ging de deur van John Deerne open, de producent. En natuurlijk met alle respect voor alle mensen waarmee ik in het verleden heb gewerkt en nog zou willen werken. Want daar ben ik heel blij mee geweest. Ik heb altijd achter mijn platen gestaan. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk komt daar het tweede singeltje met Billy uit. Die samen met Yves Berends is geschreven. Omdat hij vond samen met Yves dat het plaatje bij mij paste.
1: Ja.
2: En zo is dat balletje gaan rollen. En zitten we inmiddels binnen no time nu op de nieuwe single. Dus ja, dat gaat eigenlijk een beetje. Het klinkt als een cliché. Maar hoe harder je werkt, hoe meer je uiteindelijk
1: deuren kunt
2: openen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En even voordat we naar je nieuwe single toe gaan. Want je vertelde, bijna 20 jaar in het vak, jubileum. Gaat er nog iets gebeuren?
1: Ja.
2: Ja, daar zijn wel inderdaad gesprekken over. Dat klinkt natuurlijk heel duister wat ik nu ga zeggen. Maar de meeste artiesten en welgewaardeerde collega's die gaan natuurlijk een concertavond doen met voltallige bands. Ik twijfel daarover, omdat er natuurlijk heel veel evenementen zijn en heel veel op elke hoek van de straat kunnen we elk weekend meerdere evenementen bezoeken. En daar ben ik blij mee met de optredens. Alleen ik denk dat ik het wel in een andere hoek moet gaan zoeken. Dus wie weet stappen we het vliegtuig in en gaan we wel op reis.
0: Kijk, dat zijn altijd leuke dingen, toch?
1: Nou.
2: Ja, precies.
0: Maar je nieuwe single, liefst de hele nacht. En ik denk dat dat wel een beetje een soort van opvolger is op je vorige single. Of zie je dat heel verkeerd?
2: Nee, dat zie je hartstikke goed. En wat ik al eerder zei, ik denk dat we een goede lijn te pakken hebben met Zoen in de Kroeg, Loterij en nu Het Liefst de Hele Nacht. Het grappige van alles is dat ik in de winter natuurlijk heel veel 16 voltallige weken in Oostenrijk door de weeks ben en in de weekenden in Nederland voor mijn optredens. Dus deze plaat die heb ik ingezongen een uur nadat ik Loterij ingezongen had, vorig jaar 2 december. We hadden nog een uurtje over en we hadden nog tijd om te jammen in de studio. En er is deze plaat uiteindelijk uitgekomen die geschreven is door Billy, Lars Koehoorn en Edwin van de Hoevelaak. Dus ja, zo kunnen de dingetjes spontaan raar lopen.
0: Ja, precies. En het is een leuke single, eerlijk is eerlijk. En...
1: Oh, zeker, ja. Ik vind het echt leuk.
0: Ja, lekker vlot, lekker vrolijk. Ja. En ik denk inderdaad, het is inmiddels september, loopt een beetje weer tegen het einde van het jaar al zo gezegd, maar nog een beetje gezelligheid in de tent. Dat is wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. En weet je wat het is? Er komen tegenwoordig heel veel liedjes uit per week. Ik heb me laten vertellen dat er steeds meer richting de 100 singles per week uitkomen van een welgewaardeerde collega's. Alleen ik blijf lekker mijn eigen lijntje volgen en ik blijf lekker nieuwe muziek op de markt brengen. Zodat we lekker bezig kunnen blijven.
1: Heel goed. Ja hoor. Je eigen pad volgen.
0: Zijn er nog dingen waarvan je zegt van nou, hè, dat gaat de komende tijd gebeuren. Die wil ik nog even met jullie delen.
2: Nou ja, ik heb ondanks dat we de voorbereiding voor deze single hadden, ben ik 2 weken geleden deelnemer geweest van een writerscamp. Daar is denk ik ons gezegd, achter de schermen is daar al snel de opvolger voor deze plaat, gemaakt, geschreven. Het concept is op papier en op muziek gezet. Dus het zou ook zomaar kunnen dat wij nog voor het einde van het jaar misschien wel iets nieuws gaan brengen. En voor de verder is de voorbereiding voor mijn Oostenrijkperiode. Ik mag dit weekend weer lekker 4 keer op het podium staan, dus ik ben een gelukkig mens.
0: Jij klaagt niet in ieder geval?
2: Nee, absoluut niet. Het is toch al zo negatief tegenwoordig.
0: Ja, nee, inderdaad. En een beetje genieten van het leven, toch?
2: Nou. Juist, precies dat.
0: Hey Jordi, dankjewel voor je tijd. Wij gaan jouw plaat uiteraard draaien. En ja, die gaat ook 100% zeker bij regelmaat voorbij komen hier op Bingo FM.
1: Sowieso.
2: Nou, dan gaan we hem zeker delen op mijn socials dat jullie hem willen omarmen. En jullie dankjewel voor jullie tijd.
0: Heel graag gedaan. En we spreken je zeker weer als je nieuwe single uit is, toch?
2: Nou, laten we dat gewoon afspreken.
0: Doei Jordi, dankjewel.
2: Jojo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. En dat gebeurt dan ook, want voetbalwedstrijden worden voortaan definitief meteen gestaakt als supporters vuurwerk naar het veld of andere tribunes gooien. De wedstrijd wordt dus niet meer tijdelijk stilgelegd, zegt de KNVB. Ook bekijkt de Voetbalbond naar de technische middelen tegen wangedrag. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En X-Men-acteur Sean Mesmore komt naar Utrecht. Hij is over 2 maanden in de jaarbeurs bij Heroes Dutch Comic Con. Een beurs voor liefhebbers van superhelden. Mesmore speelt Iceman. Bezoekers kunnen met hem op de foto een handtekening krijgen en ook vragen stellen. Dan nog het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht kans op mist. Morgen ook, dan wel droog en 22 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
4: Ja, en dan nog even het leed dat file heet, Suus.
5: Ja, het is gratis parkeren, maar in de file parkeer je soms ook. Niet zo leuk. Oké, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. Die staat daar 60 minuten vast door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest 14 kilometer. Je staat daar 28 minuten vast. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten, knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 15 kilometer. En 28 minuten sta je daar vast voor zware vrachtwagens. Is de boel daar dicht? We hebben nog 2 N-wegen. N201 Hoofddorp richting Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht 3 kilometer. En N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer.
4: Hartstikke idee. Nou ja, achteraan sluiten en hopelijk daarna lekker doorrijden.
5: Ja, lekker naar ons luisteren gewoon.
4: Ja, inderdaad, Radio Hart en lekker meegenieten.
5: Woehoe!
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Pit en Belen. En tussen jou en mij hier op Bingo FM. 5 over half 5. En op weg richting het weekend. Het weekend staat voor de deur, Suus.
1: Ja, ik doe de deur even open.
0: Hartstikke idee. Maar jij zei, ik heb het hartstikke druk het weekend.
1: Ja, ik ga hartstikke leuke dingen doen.
0: En onder andere met je vriendinnetje op pad.
1: Ja, ik ga...

0: dus naar ja, een hele leuke bruidswinkel. Gaan we hopelijk de jurk vinden van mijn vriendinnetje.
1: Dat zal leuk zijn.
0: Ja, toch? Dus van tevoren lekker een cakeje eten. En daarna gewoon lekker los en hopelijk met een champagne erbij.
1: Lekker,
0: en,
1: hoor.
0: Ja, leuk. Dus ik ja, vertel je volgende week of het is gelukt. Hey!
2: Hallo?
0: Kim!
2: Hi!
1: Hi! Ja. Ja, we waren eigenlijk op zoek naar Bram.
0: Ja, is de vrouw nu, hè?
1: Ja, precies.
2: Met wie spreek ik nu dan?
1: Nou ja, je bent live op de radio bij Bingo FM namelijk. Dus.
2: Oh, nou, dat is gezellig. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, ik zag anoniem. Ik zeg, laat hij die maar opnemen.
1: Nee, ja, verstandig. Nee. Dat zorgt er wel gelijk voor dat je gelijk live op de radio bent. Dus ja. Met
2: nou,
1: deze.
2: Is, nou, hebben jullie eindelijk mij eens een keer live.
1: Ja, ook leuk, toch?
0: Ja, ja, heel leuk. Nou, Kim mag wel als eerste aan het woord van mij.
1: Ja, hoe was jullie dag? Want daar bellen we eigenlijk over. Hoe was jullie trouwdag?
2: Nou ja, daar wil ik niet van je. Nee. Nee, was fantastisch. Nee, een super dag gehad. Ondanks het vervelende weer dat we die dag hadden, was de rest van de dag echt fantastisch.
1: Kijk, dus een mooie dag gehad met z'n tweeën.
2: Ja, absoluut. Dat is een dag om nooit meer te vergeten.
0: Ja, jullie zagen er heel mooi uit. Ik heb lekker meelopen gluren op Insta.
2: Oh, ja, de preview heb je er zelf voorbij zien komen. Ja,
0: zeker, zeker. Ja.
2: Ja, ja, dankjewel.
1: Ja, helemaal goed. Ik denk, we bellen Bram even, want die hadden we vorige week nog niet gesproken. Dus ik denk, we gaan even bellen en even kijken hoe de dag is geweest. Gewoon even terugblikken, want dat had hij eigenlijk beloofd. Maar ja, we hebben er nog niks van gehoord. Dus ja, dan gaan we zelf
2: nou ja,
1: bellen,
2: dan zal ik hem de telefoon even doorschuiven. Dan kunnen jullie nog de hem van het lijf vragen. Komt goed.
1: Als hij zijn kleding maar aanhoudt.
2: Ja, precies. Nou ja, dat zien jullie toch niet, hè? Dus.
1: Nee,
2: dat
1: is gelukkig niet.
0: En weet je wel, misschien ziet er een beetje fantastisch uit, Kev.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja, je
2: ik vind,
1: ja,
2: ik vind hem leuk. Ik ziet er nu ook gelikt uit, hoor. Dus,
0: nee, daarom is niet voor niks met hem getrouwd, hè?
2: Maar ik zal mijn man even geven.
1: Ja, oh, ja.
3: Toets 1 voor een wachtmuziekje.
1: Hey Bram.
0: Hoe is
3: Hallo,
0: het?
3: Hallo lieve vrienden, hoe is het ermee?
1: Ja, met ons gaat het goed. Hoe voelt het als getrouwd man?
3: Ja, zeg je, sorry.
0: Hoe het voelt als getrouwd man? Ja, je telefoon wordt al voor je opgenomen. Dus.
3: Ja, nee, ja, daarom. Het is gewoon mijn manager-assistent in spe. Hè.
1: Dus, ik wou zeggen. Ik dacht dat die hand op je hoofd pas later begon, maar...
3: Nee, die kale plek die zit er al, Kevin.
1: Maar ik begreep van je vrouw dat jullie een mooie dag hebben gehad.
3: Ja, we hebben een fantastische dag gehad. Echt waar. We zijn ochtends vroeg om 5 uur ging de wekker. En nou, om 1 uur of 4 s'nachts lagen we op bed. Dus ja, het was een pittige wedstrijd.
0: Zo.
1: Ja.
0: Een goed feestje dus dan.
1: Ik hoor altijd heel veel mensen zeggen van, goh, zo na zo'n trouwerij, ik ga dit nog doen en dat nog doen. Ik hoor eigenlijk ook heel vaak dat mensen zeggen van, ik heb zo lekker geslapen daarna.
0: Ja.
3: Nou, ik moet zeggen, om 4 uur... Vier uur gingen de luiken inderdaad ook bij ons dicht. Maar nou ja, weet je, heel de dingen uiteindelijk in de weken na, als je dan... we zijn uiteindelijk nog naar vakantiepark Endor en uiteindelijk nog gegaan naar de bruiloft. Echt, wat we allemaal aan berichten nog hebben gehad. En bedankjes en gefeliciteerd. En alles heel rattenplan achter elkaar. Het is allemaal zo overweldigend geweest, maar zo onwijs leuk. Dus ja, je bent er gewoon echt een hele... Ja, je hebt er een dagtaak aan. Dat is het, ja.
1: En alle clichés die zijn voorbij gekomen of dat viel mee?
3: Het is allemaal waar, Kevin. Het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Het is janken, het is brullen, het is lachen, het is op je bek gaan. Alles kan misgaan wat er ook mis kon gaan. Maar hey, weet je, het hoort er ook allemaal bij. Wat zeg, aanbellen zonder bloemen. Hey, hoe vind je die?
1: Hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Nou ja, die beste maat van mij, die had mij dus om laten kleden bij hem thuis. En nou ja, ik in mijn enthousiasme, ja, ik wilde natuurlijk mijn vrouw graag op gaan halen. Maar ja, ADHD, olé, je vergeet de bloemen. Oké, dus ik kom er even gauw terug vol gas naar huis. Want de bloemen ophalen.
1: Ja, dat is briljant. En toen moest je nog even 1,5 uur rijden of viel dat mee?
3: Nee, 5 minuten woonden die er vandaan. Dus dat viel allemaal wel mee. Nee, ja, goed, dan zijn we uiteindelijk in het jachthuis in Doorn zijn we mooie foto's uiteindelijk gaan maken. Mm-hmm. En daarna hebben we lekker familiediner gedaan. Aan de sluitende ceremonie erbij. En feestavond. Je bent geen 35 meer, kan ik je vertellen, na de dag erna, zeg maar.
1: Nee.
3: Alles doet zeer, echt. Van je grote teen tot je hoofd. En dan hebben we het niet over de hoofdpijn of over de kneuzingen inderdaad op de tenen. Nee, het is allemaal waar, die clichés.
0: Hard werken, hè? Hard werken, dat trouwen.
3: Zo. Maar echt geweldig. Ja, het was echt geweldig.
1: Voordat ik ging trouwen, Bram, ik heb alle rampscenario's in mijn hoofd

0: nog bij laten komen, volgens mij. Maar onder andere met die taart. Op een gegeven moment moet je elkaar een hapje gaan geven. Ja, ik ben zo'n eikel. Ik gooi het gerust in het décolleté. Dat boeit me niks.
1: Oh, nee.
0: Het viel mee. Het ging goed.
2: Nou, wij hadden best wel een grote vork. Hè? Daar kon alles wel redelijk op blijven liggen. Ja, precies. Wow. Ja, dat is een tip voor de volgende keer. Kevin, als je ooit nog denkt van echt wel een nieuwe, dan...
1: Ze luistert mee, hè?
2: Ja, pak een grotere vork, zeg maar. Ja,
0: oké. Nou, vooruit. Hey, Bram, nou, fijn je even gesproken te hebben. Want anders wordt het weer veel te lang. En we kennen onszelf. Als wij met elkaar aan de telefoon zitten, dan gaat het klokje de andere kant op.
2: Ja, binnenkort toch even een bakje nieuws samen.
1: Ik wil zeggen, waar is die bruidstaart voor ons dan? Heeft een stukje voor ons bewaard? Of,
2: Ja, zeker. Volgend jaar hebben we inderdaad de top van de taart hebben we in de vriezer gestopt.
1: Heel
2: dus volgend jaar gaan we op onze trouwdag inderdaad het stukje ervan afpakken. En dan, dan.
1: Oh, ik vind het altijd zo'n leuke traditie. Dat is echt zo cute.
0: Ja.
2: Dus dat.
1: Maar goed,
2: en we hebben voor jou ook al een gebakje gevonden, Suus. Op het moment dat ze de volgende keer in de studio komen. Dus dat gaat toch helemaal goed komen.
0: Gauw even bijpraten. Bram, dat komt helemaal goed.
2: Absoluut.
0: Hey, Bram, dankjewel weer. En een fijn weekend, hè.
2: Hey, dank

0: Rollenaise, het is een kwestie van geduld, aangevraagd door Maureen. En speciaal voor de vriend Harold uit Zeist is nu weer in Heerlen om mij te helpen met klussen. Dankjewel, lieve, voor alle hulp. En ik hou van jou. Ach, lief toch?
1: Ja, heel lief. En het applaus is ook voor hem. Hoor je dat?
0: Inderdaad. Altijd leuk als er even geholpen wordt, toch?
1: Ja, zeker. Dat is echt een heel lief bericht. We hadden ook een...
0: Een minder lief bericht.
1: Nou, eigenlijk... Een ander soort
0: bericht. Ik vind het wel een lief bericht.
1: Ja, het is lief. Maar het is ook wel de aanleiding waarom het nu lief is... Vond ik een beetje spannend. Maar het is met ons gedeeld. Dus ik neem aan dat wij het ook mogen delen.
0: Dat
1: nou, lees maar voor.
0: Ja, Mats van Eijk. Een plaatje graag van André Hazes. En wat is dan liefde? En er staan geen namen bij. Maar wel sorry dat ik ben vreemd gegaan, schat.
1: Ja. Maar er staan geen namen bij, zeg je maar ondertussen.
0: Ja, precies. Dus ja, ik hoop dat de persoon in kwestie meeluistert. En dat onze plaat die wij nu gaan instarten gaat helpen bij... Nou,
1: het goed maken.
0: Het goed maken in dit geval. En Mats, heel veel succes.
1: Mm-hmm.

tot 6 uur op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver. Bingo.

0: pina colada.
1: Yes, Jason en zijn pina colada.
2: Lekker.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb het er nooit op. Jij wel dan?
2: Ja, ja, ik vind het best lekker hoor.
1: Ja, ik heb geen idee, Suus. Echt niet.
2: Nou, maar smaak het daar. Moeten we een keer gaan drinken
1: ja.
2: dan ergens.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik bedoel, je moet alles in je leven een keer geprobeerd hebben, toch?
2: Nou, hier, bijna alles. Ja,
1: ja. bijna alles. He, niet alles, maar niet bijna alles is wel prettig.
2: Ja, ja, precies, precies. Nee, zeker. Gaan we een keer doen.
1: Hé, hey, ja, het weekend zat voor de deur. En ja, mijn weekend is vrij druk, moet ik zeggen. Vanavond ja, hebben we eindelijk geen kinderen. En dan zeggen mensen, ja, hè? Ja, die gaan logeren.
2: Dus,
1: nee, maar wij hebben best wel nog jonge kinderen. Dus die gaan logeren. En dan gaan wij lekker samen een pad lekker de stad in.
2: Oh.
1: Dus even wat eten, drinken. Hopelijk blijft het droog. En ja, nog even wat winkels afstruinen. Want er moet even kleding gekocht worden.
2: Oh, wat leuk.
1: Dus dat gaan we ook nog even doen. Morgen krijgen we visite. Maar gaan we eerst denk ik eventjes even lekker rustig opstarten en zo. En zondag op visite. En dan is het weekend weer voorbij.
2: Ja, tof. Dan moet je weer...
1: Ja, daar wil ik nog even niet over nadenken. Suus, nee. Het is weer zover, het is weer weekend. Dus ik wil het even een beetje rustig aan gedaan hebben.
2: Ja, nee, snap ik. Nee, ja, ik ga dus morgen leuke wedding dress shoppen.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik ben echt heel erg benieuwd. En voor de rest ga ik, als het goed is, ook nog een aantal films pakken dit weekend. Want ja, het weer, ik hoop echt voor jou dat het vanavond lekker wordt.
1: Ik hoop het ook.
2: Maar ja, de vooruitzichten voor het weekend zijn niet allemaal
1: zijn niet
2: even
1: prettig,
2: best.
1: Inderdaad.
2: Nee, dus nou ja, dan gaan we gewoon back-to-back, meerdere films achter elkaar kijken.
1: Ik ben heel benieuwd welke films het gaan worden. Maar eerst gaan wij richting het NOS Journaal van 5.
2: Ook nog.
1: En daarna zijn we heel graag bij je terug.
3: Gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: alles voor ons.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Met Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou ja, in ieder geval, het weer valt nog enigszins mee. Het blijft 21 graden en volgens mij droog, toch?
4: Ja, nou ja, dat zei hij in de middag. Ja, ja, en mist vanavond vind ik altijd zo leuk als het mistig is.
3: Ja?
4: En niet als je moet rijden.
3: Maar... Nee, ik wou het zeggen, het is levensgevaarlijk.
4: Gewoon als je rondwandelt.
3: Doe eerst de files maar, want het gaat nu nergens
4: meer
3: over.
4: Nou goed, maakt niet uit. Oké, en door. Oké, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 10 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 11 kilometer. Je staat daar 23 minuten vast in verband met wegwerkzaamheden. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer. Je staat daar 21 minuten vast. Voor zware vrachtwagens is de boel dicht. En dan hebben we nog een N-weg N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer.
3: Nou, dat valt mee toch?
4: Ja, best wel.
3: Nou ja, als je in de file staat, radiotandje harder en lekker meeblaren toch?
4: En wacht op die mist.
1: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: OFM tijdens op weg naar het weekend. Lekker hè? Was je er nog, Suus?
1: Ik ben er. Ja, ik was even de boel goed aan het zetten hier.
0: Het was in één keer zo snel aan de andere kant. Ja, ik denk, nou, die is...
1: Ik was even van mijn stoel gevallen. Hey, komt al die mist, hè? Dat is erg mistig.
0: Het is, ik hoop niet dat het mistig wordt eigenlijk. Want,
1: Goed teken hier.
0: Nee, zeker niet. En hier in Nederland kunnen ze nergens meer overweg als het weer een beetje verandert.
1: Gaan de treinen ook niet meer zo meteen?
0: Nou ja, die reden woensdag sowieso. Hoe heb jij dat woensdag trouwens beleefd? Want ja, ik ga niet met het openbaar vervoer. Mij maakt het niet uit. Maar voor jou is het wel een dingetje.
1: Nou ja, tegenwoordig, ik doe nog zoveel mogelijk fietsen. Als het weer het toelaat. En ook als het weer het niet toelaat. Want je weet hoe ik helaas binnenkwam. Dus ja, gewoon op mijn fietsie afgelopen woensdag. Ja,
0: ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen wel vervelend was, hoor.
1: Ja, zeker. Maar wat mij dan verbaast is dat er nog steeds mensen zijn die naar het station gaan en zeggen, oh, ik had geen idee. Ja, dat snap ik gewoon niet.
0: Heb je onder een steen gelegen?
1: Nou ja, dat. Het wordt overal, en niet alleen, hè, stel je kijkt naar het nieuws, dat kan, hè. Want sommige mensen doen dat bewust niet. Het wordt op de socials, het wordt overal gedeeld.
0: Ik zat van de week een beetje te TikTokken. En er kwamen wat filmpjes voorbij. En dan zag ook iemand, ja, die ene collega die eigenlijk altijd te laat komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Die heeft het bericht gemist. Gewoon niet gezien. Ja. Onder een steen gelegen. Ja. Niet meegekregen. Mm-hmm. Ja, ik zie dat dan voorbij komen. Ik moet dan zo gewoon hysterisch lachen. Want dan denk ik van ja, dus het is wel waar.
1: Vast mensen zijn die er ook gewoon gebruik / misbruik van gemaakt hebben. Van, ik wist het echt niet.
0: Gezien hoor.
1: Sorry baas.
0: Was dat zo dan? Hey, over TikTok gesproken. Ben jij trouwens een beetje een TikTok meisje of helemaal niet zelfs?
1: Ja, jawel. Alleen ik moet zeggen, de laatste tijd heb ik er wat minder op gezeten. Dus jij was iets meer op de hoogte van een
0: ik vind
1: best wel
0: TikTok
1: viral.
0: Gewoon leuk. En zeker als ik even niks te doen heb. En de wc-momentjes, hè. Dat zijn ook
1: TikTok. Lekker, ik had net je telefoon nog vast. Nee, goed om te weten.
0: Ja, dat dus. Dan weet je wat ermee gebeurt. Maar daar zie je wel wat dingen voorbij komen. En dan zag ik wat dansjes. Ik denk, waarom doen die mensen dat? Ben ik een beetje gaan doorspeuren. En toen zag ik een liedje voorbij komen. Ik moest keihard lachen toen ik het hoorde. Dat klinkt ongeveer zo.

0: Vandaag is...
1: Het is wel hysterisch.
2: Ik ga helemaal los gelijk.
1: Het klinkt lekker en mensen hebben er echt dansje op gemaakt. Hele scenario's op gemaakt.
2: Dat snap ik.
1: Ja, ik vond het echt geweldig om te zien. En, maar dit soort dingen zie je vaak op TikTok. Als je gewoon een beetje aan het scrollen bent, dan zie je dit soort dingen voorbij komen. En niet eens zozeer omdat ik er specifiek naar op zoek ben.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het dan vaak gewoon leuk als je dan die beginpagina opent om een beetje te scrollen en kijken wat voor gekkigheid erop staat. Ja, dan zie je dit. Ik denk, ja, hoe verzin je het? Maar ik zie het wel weer een hele hype worden.
2: Ik vind dat wij gewoon hier eigenlijk ook op moeten springen. Dat wij ook gewoon zo'n filmpje moeten maken.
1: Ja.
2: Is het niet op deze, dan wel op een ander.
1: Oh ja, ook even op TikTok. Een TikTok-account moeten gaan aanmaken.
2: Ja, die heb ik.
1: Ja. Ja, ik heb er ook een. Ik heb ooit één filmpje live gezet. Om precies te zeggen. Ja, toen ik hier binnenkwam bij Bingo, dat ik een even liet zien hoe de studio eruit zag en zo. Dat is het enige wat ik ooit gedaan heb.
2: Dan heb ik jou nog niet op TikTok, denk ik.
1: Ja, dat denk ik niet. Dat heb ik wel geweten.
2: Oh, wat erg. Ja, ja. Door de mand.
1: Ga toevoegen dus.
2: Zeker, ga ik nu doen.
1: Goed, we gaan nog even muziek draaien en zo richting de uitgaansagenda, denk ik, of niet?
2: Ja, ook nog. En daarna naar Paul natuurlijk.
1: Ja, het voetballen. Nou ja, het is uiteindelijk goed afgelopen, 3-3.
2: Ja, maar wat...
1: ik ben wel benieuwd hoe Paul terugkijkt op de wedstrijd. En met name wat er allemaal natuurlijk gebeurd is afgelopen
2: ja,
1: weekend.
2: Ja, maar dan wil ik wel even gezegd hebben. Ik kijk een keer en dat gebeurt, hè. Zie je, jongens, ik moet gewoon niet kijken.
1: Nee, en je was wel altijd klaar net met voetballen kijken. Wat is dat afgelopen?
2: Oh, ja. Dat is.
1: Goed zo, dat en meer zo om 17:30. Maar eerst tijd voor muziek van Marianne Weber.

0: Uit de beste zangers van Nederland was dit. Een plaatje oorspronkelijk van Yves Berendsen. Want die stond vorige week uiteindelijk in de picture. Dus ja. daar ging het om.
1: Ja.
0: En daar deed Zoë Livy dit nummer. En ja, op een of andere manier raakte ze me wel. Ik vind dat ze een hele mooie stem heeft.
1: Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik moet zeggen, ik heb het dus niet live gezien. Of nou, live, het is sowieso niet echt live. Maar goed, je snapt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Ik moet er eigenlijk wel meer naar gaan kijken als zangeres natuurlijk ook.
0: Het zijn wel de programma's, hè?
1: Ja, het is gewoon, ik moet echt sommige dingen gewoon echt in mijn agenda gaan zetten.
0: Nou, ik moet zeggen, er is op dit moment zoveel leuks op televisie.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik allemaal wil zien.
1: Ja.
0: Dat ik af en toe denk, wanneer ga ik het in godsnaam allemaal doen? Want ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar dit soort programma's vind ik leuk om te kijken. En er komt er weer zoveel leuks aan de komende tijd.
1: Ja.
0: Onder andere de Masked Singer vind ik altijd leuk.
1: Oh ja, vind ik ook leuk. Ja. Ik kijk er niet standaard naar, maar ik ben dan zo iemand die dan richting finale gaat kijken. Dan, ga ik even raden wie het is.
0: Ja, ik vind het vooral leuk om een beetje, ik vind het ook een soort van familiespelletje, weet je wel. Lekker met z'n allen te bank, lekker gaan kijken. En
1: ja, maar dat is ook, jij hebt natuurlijk ook kindjes.
0: Ja, maar die kijken er niet naar. Nee, die vinden er geen reet aan.
1: Tv is natuurlijk wel, het is een beetje slow entertainment, hè, wordt dat ook wel eens genoemd. Het is niet meer, het is niet zo snappy, zeg maar.
0: Nee, precies. En voorheen bleef je 's avonds thuis voor een programma.
1: Ja.
0: Ja, tegenwoordig zet je gewoon Videoland of iets dergelijks aan en je gaat zitten kijken.
1: Ja.
0: Het is niet meer van we blijven vanavond thuis, want we gaan dit kijken. Nee.
1: Nee.
0: Kijk, vroeger hadden we ook gewoon een videorecorder natuurlijk. Maar,
1: ja. En dan ging je naar zo'n videotheek, weet je wel. Dan moest je een video uitkiezen. Jij zegt nostalgie, dames en heren. Ja. Ik vond dat zo leuk.
0: Uiteindelijk kwamen de dvd's, lieve mensen. Dat was toch ook wel iets, hè?
1: Ja, maar meer van dat je daar dus heen kon. En dat, ik zeg video, maar we haalden ook al dvd's. Maar goed, dat maakt niet uit. Het idee dat je gewoon daarna was, wat gaan we nou tegenkomen? Of je ging echt op jacht naar iets. Ja, en nu heb je natuurlijk zoveel keuze op alle streamingdiensten waar je zit. Dat je soms door bomen het bos niet meer ziet. En gewoon denkt, dan ga ik maar gewoon de serie kijken die ik altijd al keek. Als herhaling. Want soms dan denk ik gewoon, ik heb nu geen, ik weet gewoon niet waar ik aan moet beginnen. Dus dan zet ik gewoon heel suf misschien, maar gewoon een serie op die ik echt al 100 keer gezien heb.
0: Ja, dat heb ik ook wel. Dat ik denk van toch eventjes kijken. Al is het maar voor het makkelijke, weet je wel.
1: Even op de achtergrond, even gewoon hoofd uit en
0: Wat ik trouwens ook echt heel mooi vind om te kijken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die misschien zeggen van waarom kijk je dat? Make up your mind.
1: Ja, dat vind ik echt een heel mooi programma.
0: Ik vind dat prachtig om te zien. Ja. En soms dan herken je ze en denk je, een paar weken geleden deed Johnny de Mol mee. Ik zei echt vanaf seconde 1, dat is Johnny, weet je wel.
1: Leuk,
0: dat is gewoon.
1: Ja.
0: Maar
1: soms weet je het echt
0: soms
1: niet.
0: Soms zit je te kijken en ik had dat bijvoorbeeld met Richard Groenendijk. Ik vind dat echt zo'n fantastische gozer.
1: Ja.
0: En die komt op televisie, ik kijk ernaar en ik denk, ik ken hem.
1: Maar wie is het,
0: weet je wel? Je krijgt hints, je krijgt van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Ik kan er gewoon niet doorheen. Ik denk, dit klopt niet, weet je.
1: Ja, maar het is gewoon kunst ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, wat ze daar creëren, het is gewoon bizar. En natuurlijk de hele boodschap daarachter is natuurlijk ook gewoon,
0: vind ik gewoon mooi.
1: En ik vind het gewoon fijn dat er steeds meer mensen ook gewoon, van alles en nog wat, iedereen doet er lekker aan mee. Ik denk, jongens, dit is precies wat we uit willen dragen.
0: Ja, precies. En zeker anno 2026, weet je wel. Iedereen is zo verschillend.
1: Ja.
0: En
1: dat mag, dat mag er zijn.
0: Als je hoort hoeveel mensen er dan zo over straat gaan bijvoorbeeld en uitgelachen, nageroepen worden, denk ik van kom op zeg.
1: Oh,
0: iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft en laat iedereen lekker in zijn waarde, weet je wel. En dan vind ik dit soort programma's juist hartstikke mooi om te kijken en zeker te weten om te raden wie zit erachter, weet je wel, wie is het. En sommige mensen verwacht je echt niet.
1: Nee, het is echt, ik hou ervan. We moeten een keer gewoon samen dat soort dingen gaan kijken. Volgens mij vinden we dit allemaal hartstikke leuk.
0: Het zijn echt leuke programma's hoor.
1: Ja, dat weet ik. Ja, maar ik ben momenteel echt wel veel meer van het streamen. En dan daardoor mis je soms wel inderdaad een onthulling van een heel, bijzonder persoon.
0: Ja.
1: Zo van, ik had nooit verwacht dat hij mee zou doen. Ja, dat heb ik dan even gemist.
0: maar sommige mensen die doen er dan aan mee. Ik denk, die weet je wel, maar ik heb ook echt sommigen ertussen zitten. Ik denk van, wie is dat dan, weet je wel? Weet je dat? Dus dat maakt het wel leuk.
1: Maar dan, de makers denken, dan hebben we het goed gedaan. Dan heb ik ook over de make-up artist, die dit allemaal voor elkaar boksen. Want het is nogal wat.
0: Ja, alleen maar lof naar die mensen. Ja. Vol of echt prachtig.
1: Ja, ik heb toevallig, mijn zangcoach is ook heel goed met make-up. En ik ga ook wel eens voor hem als model zitten.
0: Ja.
1: En we hebben vorig jaar hebben we ook een soort van drag look op mij geprobeerd. En het was een beetje een combinatie tussen Ariel en Ursula van de Kleine Zeemermin. Maar het is best tof geworden. Je kunt trouwens die foto op mijn Insta ook
0: zien. Oh, dan gaan we
1: even terugscrollen. Moet je even kijken. Maar dat vind ik echt leuk. Want ik bedoel, ik als vrouw zijn, dan vind ik het ook gewoon leuk om dat soort dingen uit te proberen. Ja, ik hou gewoon van make-up.
0: Ja, precies. Je houdt daarvan. Je vindt dat leuk.
1: Ik vind dat leuk. Ja, lekker showbiz. Hoppa, let's go.
0: Hey, wat ik ook van de week gedaan heb, dat zijn kaartjes gekocht.
1: Voor?
0: Ik ga volgend jaar naar Frans Bauer.
1: Oh, daar hadden we het nog over vorige week. Oh.
0: Die staat in Ahoy, dus ik heb kaarten gekocht. En in april ben ik er natuurlijk bij.
1: Wat leuk.
0: En vanavond is hij op de televisie met de Bauers.

0: Frans Bauer.
1: Allee.
0: Heb je even voor mij. En ja, volgend jaar staat hij in Ahoy. En ja, ik zit op de tiende rij. Voor de mensen die willen weten, waar zit je? Nou, daar dus.
1: Ja, je weet dat er heel veel rijen zijn met nummer 10, hè?
0: Ja, alleen... wij zitten in het middelste gedeelte, zo gezegd, dus echt eerste rang.
1: Dames en heren, onthoud dit goed.
0: Ja, bij deze. Weet je gelijk waar ik zit. Dus als je denkt van, hey, je kent die kerel ergens van...
1: Maar wij zitten toch? Ik neem aan dat je kaartje van mij hebt ook. Zo, lach er maar overheen.
0: Ja,
1: hè?
0: Lachen. Hè? Nee, maar wel leuk, Frans Bauer. Ik zat wel lekker van naar die kaarten te kijken. Toen zag ik de prijs. Dacht ik, jeetje, Mina, tegenwoordig sowieso een kaartje kopen. Is niet grappig meer ergens voor, hoor.
1: Nee, nou, ik probeerde deze week dus kaartjes te scoren voor Stevie Wonder.
0: Oh?
1: Ja, is niet gelukt.
0: Niet?
1: Nee. Nee, dat was onmogelijk eigenlijk, pretty much, ja. En terwijl ik dit jaar heel veel kaarten voor elkaar heb gekregen, maar ja, misschien is mijn karma gewoon op.
0: Ja, ik wou net zeggen, soms zit het mee, soms zit het tegen, ja. Maar in dit geval viel tegen.
1: Ja, behoorlijk, ja. Huilen, nou, dat nou ook weer niet. Maar...
0: het was wel minder in ieder geval.
1: Mocht iemand een kaartje over hebben, kan me aan me vallen.
0: Ik wou net zeggen, Suus wil heel graag mee in ieder geval.
1: Ja, zeker. Maar Stevie Wonder is ook een icoon, hè?
0: Ik ga dat zeggen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ik ken niet heel veel nummers van Stevie, maar dat is...
1: Ja, je kijkt me aan. Het is dat je de naam kent, volgens mij.
0: I just call to say I love you, weet je. Dat zijn de nummers die ik wel ken, maar...
1: Oh, wat zeg je dat heerlijk.
0: Ja. Ja, lekker, op z'n Engeland.
1: Ja, lekker, op z'n Engeland, ja. Maar goed, ja, wel fijn dat jij kaart hebt kunnen scoren.
0: Ja, nou ja, ik was een van de eerste. Eigenlijk, ik had eigenlijk een gesprek aan mijn werk. En dat ging bij overmaat van rap niet door. En ik moest om 10 uur die kaarten bestellen.
1: Nou, oh, dat is toch mooi?
0: Ja, ik was hartstikke blij dat het gesprek niet doorging. Ja. Ik denk, ik moet kaarten hebben, weet je wel. Dus,
1: let's go.
0: Ja, dus ik heb gewoon de pagina opengezet. Toen gaf hij aan, je moet nog zoveel minuten wachten. Ik denk, lekker man.
1: Ja,
0: dus ik was een van de eerste. Dus ja, vandaar ook de tiende rij, denk ik. Dus dat had ik goed gedaan, vond ik zelf.
1: Bof pips.
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Hey, lieve Suus, wij gaan richting het regionale nieuws alweer. Mm-hmm. En daarna gaan we nog even naar de files. En daarna gaan we heel gauw bellen met Paul Pessel.
1: Ja, gezellig.

0: allerlaatste.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemiddag. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. En dat gebeurt dan ook, want voetbalwedstrijden worden voortaan definitief meteen gestaakt als supporters vuurwerk naar het veld of andere tribunes gooien. De wedstrijd wordt dus niet meer tijdelijk stilgelegd, zegt de KNVB. Ook bekijkt de voetbalbond naar de technische middelen tegen wangedrag. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En X-Men-acteur Sean Messmore komt naar Utrecht. Hij is over 2 maanden in de jaarbeurs bij Heroes Dutch Comic Con. Een beurs voor liefhebbers van superhelden. Messmore speelt Iceman. Bezoekers kunnen met hem op de foto, een handtekening krijgen en ook vragen stellen. Dan nog het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht kans op mist. Morgen ook, dan wel droog en 22 graden.
6: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Ja, Suus, ben je er klaar voor?
8: Nou ja, ik doe het even refreshen. Misschien dat helpt.
7: Helpt het? Is het minder geworden?
8: Nou, een klein beetje. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 8 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Hij versprong net, dat is fijn.
7: Oh, lekker.
8: A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Bees 10 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 22 kilometer. Die staat daar 33 minuten vast. Even met de wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 8 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer. Die staat daar 23 minuten vast en voor zware vrachtwagens is de boel dicht.
7: Hatsje.
8: Ja, hebben we nog een N-weg N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 3 kilometer.
7: Ah, dat valt mee toch?
8: Ja, vond ik wel.
7: Ik wou net zeggen aansluiten en de radiotandjarden.
8: Hoep, hoep.
4: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Maar ja, ondertussen is Suus even de kil aan het graven, zou ik zeggen.
1: We houden het achter de schermen, maar nee hoor. Ik word er gewoon emotioneel van.
0: Ja, precies. Ik wou zeggen, Suus is even de kil aan het graven tussendoor. Maar ik denk, nou, er komt wel het hoge woord eruit. Maar...
1: Nou, maar ik denk, waar gaan we heen met deze zin?
0: Dat dus.
1: We hebben vorige week zo'n uitzending gehad, hè, Kev? Nu niet.
0: Nee.
1: We hebben nu onze, ja, onze lieve Paul aan de lijn.
0: Ja, precies. Paul, dus goedemiddag.
1: Laat de tentjes houden.
2: Hele goede middag.
1: Zijn we wat te leggen?
0: Ja, ik denk, laatst even lekker kibbelen met z'n tweeën.
1: Oh,
0: hè?
1: Fantastisch.
2: Ik ben, terwijl ik bij jullie aan de lijn ben, nog even een shirtje aan drukken.
1: Oh,
0: dat,
1: snap
0: dat,
1: ik.
0: Dat doe je
2: dat
0: goed.
2: Dat houden we wel gewoon door.
1: Multitasking.
2: Als je een piepje hoort, dan weet je, dan het shirtje is klaar.
1: Lekker. Oh, oké.
0: Okay. Hey Paul, een hoop gebeurd afgelopen dagen. Nou, eens even terug naar vorige week natuurlijk. De wedstrijd tegen Go Ahead.
2: Ja, ja. Ja, weet je, daar wil ik eigenlijk heel weinig woorden over vuil maken. Het hoort niet bij het voetbal, het nee. Is wel gebeurd. Ook mensen die uiteindelijk daarheen geweest zijn en met een dikke kater terug zijn gekomen.
0: Mm-hmm. Nou ja, weet je, dat even weggepoetst, want als je even terugkijkt naar de wedstrijd zelf natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vond het begin eigenlijk een stukje minder. En nou ja, dat resulteerde uiteindelijk ook dat we achter kwamen te staan. Ik denk,

0: En daarna, toen begon Go Ahead wat beter in het spel te komen. En toen werden wij inderdaad wel zwakker. Daar ben ik wel mee change.
1: Ja, maar is het ook zo, als je eenmaal die vloek aan je reet hebt hangen, dat je er ook voorlopig niet vanaf komt?
0: Daar lijkt het wel op. Maar, ik moet je wel zeggen, het laatste half uur na de staking was het natuurlijk wel beter.
1: Nou ja, ik denk ook, op een gegeven moment ging onze trainer wisselen. En ja, toen merkte je wel aanzienlijk verschil in de wedstrijd.
0: Toen zeker Broholm erin kwam. En die had ik al een keertje eerder bij jullie gezegd. Dat is een Noorse speler, linkervoet. Fantastisch speler. Gaan we nog een hele hoop plezier van beleven. Ja, en toen werd er wel een beter gevoetbald even. Alleen ja, dan komt de 1-3. Ja, het bekertje op veld en die staken.
1: Ja, ja, echt.
0: Ja, en toen dacht ik juist, jammer hè, 1-3, er zit wat meer in.
2: Ja.
0: Dat bleek ook dat wel het goede gevoel was. Want uiteindelijk, dinsdag gingen ze verder. En inderdaad kwam de 3-3 op het scorebord.
2: Ja,
1: ja, dat is toch mooi. Allereerst het doelpunt natuurlijk wat viel. En daarna nog eens een keer de penalty die je meekreeg. Ja, ik denk bij mezelf van, ik had eigenlijk nog wel meer gehoopt. Maar dat zat er niet in. Maar,
0: Weet je wat ik gek vond? De scheidsrechter, maar ja, dat is Kerkhof uit Breukelen. Die heeft er nooit voor ons gefloten. Er is zoveel gebeurd in die tweede helft. Hè? Toen er nog gewoon gevoetbald werd. Toen had er al 7-8 minuten bij gemoeten.
2: Mm-hmm.
0: Toen krijgen we de wedstrijd. Toen liet van Go Ahead gingen er 2 keer een speler leggen. Dus dat is ook 2 minuten. Dus, en dan telt hij er eigenlijk maar een extra tijd 2 minuten bij. Ik snap er geen zak van.
1: Nee, nou ja, dat dus. Het was wel heel kort eigenlijk.
0: 2 minuten, maar daar heeft hij ons 6 minuten tekort gedaan.
2: Nou.
1: Ja, nou minstens. En,
0: en de trainer zei ook, we kwamen net even in een hele goede flow.
2: Ja.
0: Dus ja, wie weet hoe het had afgelopen nog.
1: Ja, ik hoop althans, en misschien zie ik het heel zwart-wit, maar ik hoop dat hij zich niet zo vasthoudt aan het team waar hij eigenlijk bijna iedere week mee start.
0: Nee. Ik kan je wel verklappen dat goed gaat veranderen. Het 4-3-3 is goed bevallen. De spelers zitten beter in de vel. Ze beginnen weer te lachen. Ze hebben weer schrik met elkaar. Dus er is wel degelijk wat aan het veranderen, Kevin. Overeem is er weer bij zondag. Vesterlund is er weer bij de selectie. Dus hij heeft eindelijk weer een beetje keus om een elftal neer te zetten wat beter op elkaar ingespeeld zou raken.
1: En ik begreep dat er een tweede keeper onze kant op komt. Wat vind jij ervan dan?
0: We hebben een hele goeie. Een hele goeie, ja. Sergio Pat, jarenlang, 7 jaar lang bij Groningen gekiept. Is toen naar Bulgarije gegaan, naar Logrets. Daar heeft hij 4 keer is hij landskampioen geworden. 1 keer Champions League gevoetbald. En vorig jaar nog keeper van het jaar in Bulgarije.
1: Oh, kijk eens. Dus we hebben wel een goede tweede keus, zo gezegd.
0: Een geweldige tweede keus. Want dat is een goede coachende keeper. Kan goed keeper, kan meevoetballen. Dus als Barkas nu geblesseerd raakt, heb ik niet zo'n pijn in mijn hoofd.
2: Nee.
0: Als dat anders Epping of Gadelle erin had gemoeten. Want die heb ik in tweede alle 2 zien schutteren. Dat ik denk, het zal toch niet gebeuren dat we dat ook nog krijgen.
1: Nee, precies. Wat ik wel vind, Paul, en ik weet niet waar het door komt. Ik heb het idee dat Barkas de afgelopen wedstrijden ook niet zo lekker in zijn velletje zit. Of ben ik de enige die dat zo ziet?
0: Nee. Maar hij moet dingen doen die zeg maar waar die niet goed in is.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat heeft iedereen. Als je gewend bent om lekker te keepen, op de lijn mee te doen. En je moet nu iedere keer van die lijn af meevoetballen. Daar is hij gewoon geen kei in.
1: Nee.
0: Nou ja. Nu heeft hij een sterke keeper achter hem staan. En daar wordt onze eerste keeper alleen maar beter van.
2: Nou ja, dat vraag ik me dus af. Want je zegt, hij wordt er beter van. Maar is de kans er niet ook dat ze gewoon echt gaan switchen? Dat ze zeggen, Sergio, jij gaat de eerste... Nee?
0: Nou, weet je waar je kans van hebt, Suus? Dat ze Sergio de bekerwedstrijden mag gaan keepen.
2: Okay.
0: En dat deden ze vorig jaar met Brouwen namelijk ook.
2: Mm-hmm.
0: Dan hou je toch de wedstrijdspanning.
2: Ja.
0: En dan kan je kijken van, hoe doet hij dat?
2: Ja.
0: Nou ja, dus ik vind het eigenlijk wel een mooie strijd die los gaat barsten.
2: Oké, nou, mooi.
0: Ja. Dus we hebben ook pluspuntjes op het moment bij de club. en na een hoop gezeik en gedoe... Kunnen we nu weer omhoog kijken. We gaan zondag uit naar Excelsior. Fantastische ploeg, dat zou je zien. Jonge, dynamische ploeg. Allemaal in beweging. Gaan we het heel moeilijk tegen krijgen.
1: Nou ja, ik denk dat dat ook maar wel een ding is. Maar aan de andere kant, zij kunnen wel het spel maken.
0: Ja, maar als je zeg maar die weken die wij nu gespeeld hebben en je bent zelf zo onzeker als wat. Mm-hmm. En je krijgt er eentje om je oren en je moet daarna zelf gaan komen, wordt het wel lastig.

0: gemaakt hebben.
1: Ja, ja, dat is wel waar. Maar ja, laten we hopen dat ze wel een beetje wakker geschud zijn afgelopen week. Van, goh, weet je, het kan dus wel. Dus laten we ook hopen dat...
0: Ik heb iedere keer geroepen, 3-4-3. En in de uitwedstrijd 4-4-2 speel je toch met een bruggetje naar achteren. En dan met onze snelle voorspitsen, Alakon en Stefanov. Ja, dan denk ik dat we toch wel kansen gaan krijgen.
1: Nou ja, laten we het hopen. En laten we hopen aan de andere kant dat we gewoon lekker de punten binnen gaan harken.
0: Luister, het duurt echt geen weken meer. Er gaan echt punten bijkomen. En voor de winterstop staan wij gewoon op 10e, 9e plaats. Let jij maar op. Dat gaat echt allemaal goed komen.
2: Zo. Ja.
1: Kijk, nou ja... Ik denk dat als je Utrecht supporter bent, dat je ook wel gewend bent dat je 9 van de 10 keer op de 7e plaats ergens eindigt. Dus het is niet heel raar natuurlijk. Dat is wel een beetje zo.
0: Nou, daarom. En dan gaan we met z'n allen hard voor knokken. De spelers op het veld, wij op de tribune aanmoedigen. En zorgen dat die jongens weer in een goede flow komen. Ja. En dat we inderdaad op die plekken kunnen eindigen.
1: Nou ja, precies. En ik denk ook wel, Paul, en ik moet altijd wel lachen, want ik spreek wel eens mensen die dan voor andere clubs zijn, die dan uiteindelijk wat bovenaan de ranglijst staan. Dat ik ook altijd wel roep van, weet je wat het is, hè? Als je Utrecht supporter bent, dan ben je gewend, dan gebeurt het wel eens vaker dat je een teleurstelling te verwerken hebt gehad. Dat hebben ze vaak bij die clubs bovenin niet heel erg. En ja, bij Utrecht gebeurt dat wel eens, hè? Je ziet het vorig jaar, hè? Het gaat een keertje mis, je ziet het dit jaar. Ja, laten we hopen dat we weer in een stijgende lijn gaan. En,
0: ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in. En ik was een paar weken geleden was ik echt heel sceptisch. Mm-hmm. Maar op dit moment, mijn dingetjes zijn wel weer gestegen. Utrecht is wel weer bezig om het spel weer een beetje te gaan maken. De eigen spel te gaan spelen. En dan moeten we gewoon met z'n allen in gaan geloven.
1: Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Ik heb gezegd... En ja, let op al. Ik was vorige week wat sceptisch. Maar ik heb gezegd... Het wordt 1-3 aankomende zondag.
0: Ja, ik hoop dat jij gelijk hebt. Maar ik was natuurlijk begin van de week wel heel sceptisch. Want toen zei ik namelijk dat 3-0 voor Excelsior zou worden. Ik ben inmiddels bij. Want het overeen kwam woensdag erdoor dat hij weer zou gaan spelen. Ik hou het op 2-2. En dus, Suus?
2: Ik hou het op 2-3.
0: Oh, geweldig. Ja, jullie zijn echt positief. Ja. Is dat nou door mijn praatje of hadden jullie
2: dat
0: al?
2: Nou, dat helpt wel.
1: Nee.
2: Ik wilde hem al positief inzetten, hoor. Maar goed, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar ik weet niet of het altijd helpt. Maar jouw praatje heeft mij extra daadkracht gegeven.
0: Oké, nee, dan is het goed.
1: Nee, ik spreek wel meer mensen natuurlijk over het voetballen, Paul. Dus ja, het... ik was al de hele week wel positief eigenlijk. Zeker de afgelopen dinsdagmiddag dat ik die wedstrijd zag en ook heb gezien hoe het anders kan. En dan denk ik van ja, als we dit vasthouden, op deze manier doorgaan, dan moet je toch wel een end zien te komen, denk ik zo.
0: Nou, we gaan er allemaal in geloven. Precies. We gaan zondag voor de buis zitten, 11:15. Jij ook, zus. Je gaat kijken.
2: Ik ga zeker... Nou, dat wilde ik dus zeggen. Want ik heb er nu dus bij gezeten. Ik was live aan het kijken. Mijn familie zat trouwens ook gewoon in het stadion. Ja, en je ziet wat er gebeurt als ik live meekijk.
0: Kijk, dat bedoel ik. Maar ik zou het wel doen, want volgende week vrijdag heb ik een paar vraagjes voor je.
2: Ja, nee, dat
0: kijk
2: is heel goed.
0: Dat je echt gekeken hebt.
2: Luister, als het weer stil wordt gelegd, dan heb ik gezegd, I told you so, hè, dat ik niet...
0: Nee, helemaal goed. Hey, ik wens jullie een verschrikkelijk fijn weekend.
1: Ja, jij ook.
0: 3 punten voor de FC en onze luisteraars weer tot volgende week.
1: Hij wel een lekkere gozer. Hij wenst ons een verschrikkelijk fijn weekend.
2: Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, we wensen ook een verschrikkelijk fijn weekend.
1: Ja, lekker man.
2: Vreselijk.
0: Ja, maar dan kan je het zelf invullen.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is wel prettig inderdaad.
0: En als ik had gezegd een heel fijn weekend, dan denk je ook al op een fijn weekend. Maar ja, nou is het nog kiezen voor jullie.
1: Ja, precies. Lekker man.
2: Ik zo heb het weekend wat je verdient.
0: Ja, zo is dat.
1: Hey Paul, fijn weekend. Tot volgende week.
0: Oké, doei.

0: Dat met Chris Cross, Antone en Sokorny K op de radio.
1: Hoppatee.
0: 6:09. Suus, hebben wij toevallig nog wat tips voor de luisteraars als ze het weekend nog even denken van, nou, ik wil eigenlijk wel op pad.
1: Ja, zeker. Want het is namelijk morgen Open Monumentendag.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Ja, weet je wat het inhoudt dan?
0: Nou, ik denk dat je dan monumenten kan bezoeken, toch?
1: Heel goed, Kev. Ja, zeker. Heb je wel eens het atelier Manenburg of de gevangenis Wolvenplein van binnen willen zien? Nou, dat kan.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, nou, ik heb dat toevallig Wolfplein, ben ik dan zelf binnen geweest. Dat is echt super, super tof voor een theaterstuk, dames en heren. Maar ja, ik vind het wel tof dat ze dit doen. Je kunt dus gewoon door het hele land, maar ja, wij hebben het nu even over Utrecht natuurlijk. Mm-hmm. Ja, naar monumenten toe.
0: Oh, leuk.
1: Ja, het is allemaal open tussen 10 en 5. Ja, online moet je gewoon voor meer informatie kijken als je specifieke monumenten in gedachten hebt. Maar ja, ik vind het wel heel tof. En wat er eigenlijk een beetje op aansluit is het Forte Festival. Of het nu een bunker, een oude stadsmuur of een vliegtuighangar is. Tijdens het Forte Festival op zaterdag 12 en zondag 13 september openen allerlei bijzondere gebouwen hun deuren. Ja, toevallig dus tegelijkertijd met Monumentendag.
0: Nou, hartstikke gezellig.
1: Je kan echt gewoon heel veel dingen doen.
0: Ja, ja, hartstikke leuk om naartoe te gaan, toch? Ja. En een stukje nostalgie pak je even mee.
1: Nou, precies. Ik denk dat dat het is heel bijzonder. Dus als je inderdaad denkt, even wat een beetje cultuur of geschiedenis, nou, dan kun je daarheen. En over cultuur gesproken, of internationale leuke dingen. Er is ook een leuk festival gaande in Griffpark dit weekend. Japan en Korea Food Festival.
0: Dat klinkt vooral heel veel lekker eten.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Koreaanse barbecue, K-pop, bubble tea en silent disco. Je vindt het allemaal hier. Het festival is dus vandaag, morgen en overmorgen in het Griffpark. En de openingstijden zijn vrijdag van 5, dus ik kan er nu al heen, tot 10 uur. En zaterdag en zondag van 1 tot 10. En de toegang is gratis.
0: Kijk, daar houden we van als Nederlanders zijn, toch?
1: Ja, en ik wil ook ooit naar Japan toe. Dus samen met mijn zusje. Dus misschien als ik nog een gaatje heb, ga ik daar nog even heen.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, toch? Ja. Nou ja, ik heb nog wel meer dingen, maar we hebben ook nog muziek en andere dingen.
0: Ik wou net zeggen, we gaan muziek draaien en daarna alweer afscheid nemen, lieve mensen. Dan zit het er alweer op.
1: We moeten een keer een marathon houden.
0: Oh, inderdaad. En we kunnen eigenlijk nog wel een paar uurtjes door, toch? Kan ons schelen.
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Hier is Emma Willems en haar kleine vogel.

0: En ja, Suus, het zit er alweer op voor deze vrijdagmiddag.
1: Ja, het gaat echt snel.
0: Zo naar zes, Gert-Jan Kleijer met de bingelborrel. Daarna Timon Reineveld de radio. En vanavond tussen 10 en 12 ga jij slapen. En dat doe jij met Loris Nicolaas. En wij zijn de volgende week weer.
1: Ja, sexy, wou ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja, dat zou wel kunnen.
1: Echt er warm van.
0: Same time, same place. En aankomende maandag ben ik er zelf weer met Op weg naar huis. Dus,
1: ook sexy.
0: Ja, dacht ik ook, toch? Hey Suus, fijn weekend. Geniet
1: fijn
0: ervan.
1: Weekend.
0: En tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Doeg!

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Leemert Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De heer Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

voor altijd bij je zijn. Een hele goede avond, 6:06. En je luistert weer naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en we gaan van start bij de bomvolle vrijdagavond hier op Bingo FM. We gaan er weer een feestje van maken. Vanaf 8:00 is Timo weg met Timo's avondshow. Vanaf 10:00 Lawrence Nicolaas. En nu ben ik er tot aan 8:00. We gaan naar Wolter Kroes. Dol en dronken.

Dans tot de morgen met mij, Jannes, hoort hier op Bingo FM. Straks om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Om 7:15 het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 natuurlijk de beukenplaat. En nu eerst Marco Schuitmaker. Loesoe.

0: Kwart over zes geweest.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.
0: En we gaan lekker verder met muziek hier op Bingo FM. Dit is jouw weekend, dit is jouw vrijdagavond. 11 september 2026. En we maken er een fantastisch feestje van. Met deze geweldige playlist die weer is samengesteld door John Schaap. Geweldig. Dit nummer van Treintje Oosterhuis. Ja, sta maar op. En vlieg. Vlieg met me mee. Richting 8 uur. Richting middernacht.

Alleen Monique Smit en Gudde van der Graaf. Zij kregen vanmiddag bij Menno in de Middag te horen dat zij aankomende week de bingo-schijf zijn. Hier op Bingo FM. Het is 8 minuten voor 7:30. Dus ja, we gaan nog lekker verder met Samuel Welte en Russo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedenavond. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. Je moet een klantboek kopen, dat zegt de zorgminister na de uitbraak van het West Nile-virus. Eerder waarschuwden ze ook al van muggen, want die kunnen dat virus overbrengen op mensen. Er zijn 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen en antimuggenspray worden geadviseerd. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En het Rode Kruis in Utrecht gaat verhuizen. Na 8 jaar zoeken gaan ze naar de Vlampijpstraat. Nu zit het Rode Kruis nog aan de Koningsweg. Daar is opslag en worden trainingen gegeven. De nieuwe plek is groter, daar kan de club ook vergaderen. En er is ook genoeg ruimte voor ambulances, vertelt een van de vrijwilligers.
4: Dat kunnen materialen zijn, verbandmaterialen, al die tassen die ze bij zich hebben. Dat ligt nu niet allemaal hier, maar het meeste. En dat gaat op die Vlampijpstraat zeg maar allemaal bij elkaar komen.
3: Ja, en op de oude plek, daar wil de gemeente huizen bouwen. Krijg je nog het weer van me? Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist. Morgenochtend dan ook. Dan droog, 22 graden. Zondag wordt het nat.
2: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Jacot, ik ga door. Hey, het valt me wel op dat John Schaap ontzettend veel vrouwelijke artiesten heeft erbij gezet. Vorige half uur hadden we Treintje Oosterhuis, Monique Smit zie ik, Sieneke. Nou, ontzettend leuk, je hoorde nu net Rutjakot, ik ga door. Nogmaals een hele goede avond. Bijna 7 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM op deze mooie vrijdagavond 11 september 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je. Zo om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Maar nu eerst Grad Dane en Louise Daben. Wij doen het samen.

dan droom ik van jou. Ik droom alleen maar van jou. Robert Leroy, natuurlijk hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is een spiksplinternieuw nummer. Ik hoorde hem vanmorgen en ik dacht, wauw, dit wordt gewoon mijn muzikale favoriet. Hey, en ik las 25 augustus dit jaar het volgende artikel. Timothy is dit seizoen zonder twijfel een van de meest spraakmakende deelnemers van B&B voor Liefde. En alsof zijn deelname aan het programma nog niet genoeg stof tot praten oplevert, lijkt de B&B-eigenaar nu een nieuw avontuur aan te gaan. Op Instagram deelt hij beelden vanuit de studio waarop hij achter de microfoon staat. Komt er een eigen single aan? Ja, een teaser voor een mogelijke nieuwe single. En die is vandaag uitgekomen. Ik heb het over het nummer van Timothy.

geweldige plaat. Martijn Visser, jij bent het feestje. Hoor je hier op Bingo FM. 8 minuten voor 7. We gaan bijna weer richting het nieuws van 7 uur. Wat gaat de tijd hard? Als je zo lekker aan het genieten bent van het Nederlandse lied. Nick en Simon, steeds weer.

grote liefde. Martin Morero hoort hier op Bingo FM. We gaan richting het nieuws van 7 uur. Maar eerst nog een stukje van André Hazes. Zeg maar, niets meer. Je mag best zwijgen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Wat een stem die man, hè. Gerard Joling, Sangrila, hoor hier op Bingo FM. Nogmaals, een hele goede avond. 7:05. En je luistert nog steeds op deze mooie vrijdagavond 11 september 2026 naar de Bingo Borrel. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot een 8 uur ben ik gezellig bij je met onder andere om 7:15 mijn opmerkelijke nieuwtje rond 7:15 de beukplaat. En nu eerst Yves Berens. Hoe zou het zijn geweest?

Wat een goed vrouwelijk nummer. We gaan richting de herfst met Bart Kamerkraan, Pascal Redeker. En nu deze van Samantha Steenwijk. Een blik is genoeg.

Een monster in mijn bed. Zoe Duran hoorde hier op Bingo FM. Het is 6:15 geweest en dat betekent... Ja, inderdaad, het opmerkelijke nieuwtje. Daarvoor gaan we naar Thailand. Een behandeling voor penisvergroting in Thailand wordt Brits-Nigeriaans influencer van 43 jaar vitaal. Ja, de 43-jarige Brits-Nigeriaans influencer Igo Tini... Ja, nog wat, is in Thailand overleden aan de gevolgen van een cosmetische penisverlenging. Een Britse lijkschouwer heeft onlangs officieel vastgesteld dat de longembolie na de penisfillerbehandeling hem fataal is geworden. Ja, hij is online ook wel bekend als Denisi of Ego. Had ongeveer 185.000 volgers. Bij een penisfillerbehandeling wordt een vulstof meestal... Hilarion, zuur, onder de huid geïnjecteerd om de omvang en in mindere mate de lengte van de penis te vergroten. Omdat er geen snijwerk aan te pas komt, geldt dit voor als een populair alternatief voor een operatieve ingreep. Het effect is echter tijdelijk. Het lichaam breekt de stof na 6 tot 9 maanden af, waarna herhaling nodig is. Ja, het noodlottig incident vond plaats op 5 maart 2026 in Bangkok, waar de influencer met zijn vrouw in een hotel verbleef. Ja, de influencer liet 40 milliliter van dat zuur in zijn penis injecteren bij een niet nader genoemd kliniek. Kort na de ingreep nam het stel een massage. Tijdens deze massage kreeg de influencer ademnood en pijn op de borst. Waarna hij 2 maal buiten Westen raakte. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoewel hij aanvankelijk nog aanspreekbaar was en zijn vrouw de artsen informeerde over de ingreep, verslechterde zijn situatie snel. Voordat er een CT-scan kon worden gemaakt, verloor hij definitief het bewustzijn. Artsen stelden een acute longembolie vast. Een levensbedreigende verstopping van bloedvaten in de longen. Ja, na een reanimatiepoging van bijna 2 uur overleed de influencer in de vroege ochtend van 6 maart. De Britse lijkschouwer Jean Harklin deed op 5 september uitspraken bij de rechtbank van Inner West Londen, die plotselinge sterfgeval onderzoekt. De officiële conclusie luidt dat de influencer is overleden door complicaties van een cosmetische ingreep in het buitenland. Ja, dan denk je samen met je vrouw op vakantie te zijn en ja, het best wel vervelend vindt dat je een kleine penis hebt. Ja, dan druk je er een filler in en dan wordt dat je dood. Ja, je moet er niet aan denken, maar ja, het kan allemaal. Laten we lekker verder gaan met muziek. Het draait alleen nog maar om jou. Jeffrey Tahn is hier op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. Je moet een klamboe kopen, dat zegt de zorgminister na de uitbraak van het West-Nijl-virus. Eerder waarschuwden ze ook al voor muggen, want die kunnen dat virus overbrengen op mensen. Er zijn 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen en antimuggenspray worden geadviseerd. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En het Rode Kruis in Utrecht gaat verhuizen. Na 8 jaar zoeken gaan ze naar de Vlampijpstraat. Nu zit het Rode Kruis nog aan de Koningsweg. Daar is opslag en worden trainingen gegeven. De nieuwe plek is groter, daar kan de club ook vergaderen. En er is ook genoeg ruimte voor ambulances, vertelt een van de vrijwilligers.
2: Dat kunnen materialen zijn, verbandmaterialen, al die tassen die ze bij zich hebben. Dat ligt nu niet allemaal hier, maar het meeste. En dat gaat op die Vlampijpstraat zeg maar allemaal bij elkaar komen.
1: Ja, en op de oude plek, daar wil de gemeente huizen bouwen. Krijg je nog het weer van me? Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist. Morgenochtend dan ook. Dan droog, 22 graden. Zondag wordt het nat.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

en Mildijk. Ik hou van jou. Oh, als je dat nou eens elke dag zou horen. Nogmaals een hele goede avond. 8:05. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot een 8:00, zo'n 25 minuten nog, ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zo rond 7:45 natuurlijk de beukplaat. Maar nu eerst Menzo Kortland. Sukkel in Amsterdam. Ik zag hem.

Jij bent de liefste. Hier op Bingo FM. Ja, alles voor mij. Alles voor jou. Jij bent de liefste. Voordat we richting mijn beukplaat gaan of de beukplaat gaan. Bluff, wat zou je doen? Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat je me niet meer kent?

Wat zou je doen? Bluff hoort hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor de beukplaat. En ik heb vandaag gekozen voor een iets rustiger remix nummer. Ik heb het nummer uitgekozen van Bram van der Ven, mooiste van het feest. En dat is de remix versie.

geweldige plaat van deze Utrechtse zanger Henk Dissel, Chance. Hoor je hier op Bingo FM. 8:09. En deze, dit nummer kennen we allemaal wel, denk ik. Frans Bauer, eens komt er voor jou een dag. Hey.

Laura Hijgen, Als ik jou niet krijg. Nou, ze heeft ondertussen een relatie, zag ik gisteren op Instagram. Ja, wel een poosje volgens mij, maar ontzettend leuk voor haar. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Timo die zit alweer klaar voor een spiksplinter nieuw programma. Ik wens jou heel veel plezier bij Timo natuurlijk. Straks om 10 uur Lawrence Nicolaas die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Ik wens jou een heel fijn weekend en ik hoop jou volgende week weer te spreken bij een nieuw

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's avondshow.

Jarol, zeker zo'n dag. Met de drie A's. Hier op Bingo FM bij Timo's avondshow. Een hele goede avond, leuk dat je erbij bent. 8 uur geweest. Ja, ik moet toch een beetje wennen hoor jongens, dat die zon alweer onder is. Maar hoe dan ook, dan mag de pret zeker niet bedrukken. We gaan zeker richting die, ja, richting dat najaar toe. Hè. De meteorologische najaar is inmiddels alweer in volle gang. En doen we samen hier bij Bingo FM. Met fijne muziek van Levensie tot Nederpop. Alles komt voorbij tot 10 uur vanavond op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Vincent. More amor, por favor. Daar is een fijne van Wessie Bronckhorst. Ik zal er

dit voorjaar nog uitgeroepen tot de bingo-schijf. Ik heb het over Vincent, Mor Amor, Por Favor. En nog zo'n klassiekertje, ook uitgeroepen tot bingo-schijf enkele weken geleden. En nu is de zomerrit. Cheerio, Justin de Bilt.

hou je dan nog steeds van mij. Wat een klassiekertje ook deze van Jan Smit. Hier op Bingo FM. En nog zo'n fijne plaat. Jeffrey Heesen met Loco.

Hij begon zijn carrière als frontman in de band Volumia. Die had hier en daar wat hits gescoord in de jaren 90. Maar ja, toen besloot Sander Bosonier om lekker solo te gaan. En dat is hem zeker goed bevallen. Je hoort hem op Bingo FM met een brief. En nog zo'n mooie plaat deze van Numidia en John West. Habibi.

Meisie, meisie, maar dan de 2018 versie van Alex hoorde je hier bij Timo's avondshow. En is er nog zo eentje voor in de boeken? Je hoort Fons.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. Je moet een klamboek kopen, dat zegt de zorgminister na de uitbraak van het West-Nijl-virus. Eerder waarschuwden ze ook al voor muggen, want die kunnen dat virus overbrengen op mensen. Er zijn 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen en antimuggenspray worden geadviseerd. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En het Rode Kruis in Utrecht gaat verhuizen. Na 8 jaar zoeken gaan ze naar de Vlampijpstraat. Nu zit het Rode Kruis nog aan de Koningsweg. Daar is opslag en worden trainingen gegeven. De nieuwe plek is groter, daar kan de club ook vergaderen. En er is ook genoeg ruimte voor ambulances, vertelt een van de vrijwilligers.
2: Dat kunnen materialen zijn, verbandmaterialen, al die tassen die ze bij zich hebben. Dat ligt nu niet allemaal hier, maar het meeste. En dat gaat op die Vlampijpstraat zeg maar allemaal bij elkaar komen.
1: Ja, en op de oude plek, daar wil de gemeente huizen bouwen. Krijg je nog het weer van me? Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist. Morgenochtend dan ook. Dan droog, 22 graden. Zondag wordt het nat.
0: Timo's Avondshow.

Twee jaar geleden deed hij nog mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik heb het over Cloud. Niet met deze plaat trouwens, dat is een hele andere plaat. Je hoort hem op Bingo FM met La Pression. Goedenavond, Timo Reineveld hier aan het begin van jouw weekend. En dit is Bart van Loon.

0: Het gaat om de kleine dingen die je doet. Vandaag in deze plaat over van Saskia en Serge. En die hoorde je hier op Bingo FM. Rustige muziek op je vrijdagavond. Dit is Dave Dekker met Papa's Geld.
1: Op het bok

Ja, het zal je maar gebeuren. Barsten in de kou, zeker deze week. Want god, werd koud, hè, 's nachts. Hier en daar temperaturen rondom vriespunt. Nico Landers hoor je hier op Bingo FM. Corrie Konings, naar jou toe onderweg. Naar deze van Gianluca. Chica Chica.

Volgens mij hangt er iets in de lucht. En dat is amore, oftewel liefde. Corey Konings bij Timo's Avondshow. En de Zeemon Hermans met Ontpakken ze niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Mooie samenwerking dit tussen Hannah May en de Belgische artiest Maxim. Ik wil dat je liegt. Een hele goede avond, 9 uur geweest aan het begin van jouw weekend. Mijn naam is Timo Reineveld en komen natuurlijk mee nog bij je met heel veel fijne muziek van Hollandse bodem. Zoals deze van Henk Bernhard. Ben je een

Ai met Susanna Veldmeijer. De nacht van je dromen. Die is zeker onderweg naar jou. Nachts nog vroeg. Zo ook deze mooi van Jeroen Zijlst.

Nog eentje uit oude doos deze van Danna Winner met Westenwind. Dit is geen eentje uit de oude doos, want het is de bingo schijf. De bingo schijf. En de bingo schijf is deze hele week in handen van Monique Smit en Kido de Graaf. Ze brachten onlangs deze mooie plaat uit. Beter af alleen.

Joe en Nicolai op Bingo FM met Tinto de Verano. Annie van der Leek en John Zoet zijn onderweg naar deze klassieker van Doe Maar, Watje.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De politie wil voetbalclubs helpen voorkomen dat vuurwerk ongezien stadions binnenkomt. Ook wil de politie lege stadions controleren op verstopt vuurwerk. De aanpak volgt naar gedoe met het vuurwerk tijdens een wedstrijd van FC Utrecht afgelopen zaterdag. De politie vindt dat clubs, supporters en andere partijen er nu echt werk van moeten maken. Je moet een klamboek kopen, dat zegt de zorgminister na de uitbraak van het West-Nijl-virus. Eerder waarschuwden ze ook al voor muggen, want die kunnen dat virus overbrengen op mensen. Er zijn 3 overleden, zo ook een man uit onze provincie. Ook horen en antimuggenspray worden geadviseerd. Studenten leren moeilijke teksten beter begrijpen door hun eigen leesgedrag terug te zien. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht die filmden de oogbewegingen van HAVO- en VWO-leerlingen. En die beelden kregen ze later te zien en dat hielp. Ze gingen vooruit met lezen. De methode wordt nu ook gebruikt bij de lerarenopleiding. En het Rode Kruis in Utrecht gaat verhuizen. Na 8 jaar zoeken gaan ze naar de Vlampijpstraat. Nu zit het Rode Kruis nog aan de Koningsweg. Daar is opslag en worden trainingen gegeven. De nieuwe plek is groter, daar kan de club ook vergaderen. En er is ook genoeg ruimte voor ambulances, vertelt een van de vrijwilligers.
2: Dat kunnen materialen zijn, verbandmaterialen, al die tassen die ze bij zich hebben. Dat ligt nu niet allemaal hier, maar het meeste. En dat gaat op die Vlampijpstraat zeg maar allemaal bij elkaar komen.
1: Ja, en op de oude plek, daar wil de gemeente huizen bouwen. Krijg je nog het weer van me? Vanavond kans op een enkele bui. Vannacht misschien mist. Morgenochtend dan ook. Dan droog, 22 graden. Zondag wordt het nat.
0: Timo's Avondshow.

0: Zo'n mooie plaat deze van Jaap Reesema en Pommelin Thijs. Nu wij niet meer praten. Goedenavond, Timo hier bij Timo's Avondshow. Ik hoop je lekker aan het genieten bent van jouw vrijdagavond. Komend half uur ben je nog bij je met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Van Levenslied tot Nederpop. Alles komt voorbij. Met zometeen Wesley Klein na deze van Robert van Hemert en Bilal Wahib. Diamant.
1: Ik

0: Droom met mij, Wesley Klein, hier op Bingo FM. We gaan even springen met Likke Pep en Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

De bachata is een hele bekende dansvorm in Zuid-Amerika. Een precies die beat had Django Wagner er ook bij gepakt. Bachata Bailando hoorde je hier op Bingo FM. Met zometeen de nieuwste plaat van Roxy Dekker na deze van Kiro Graaf. Ik kom terug.

Roxy Dekker heeft weer een aantal hits te pakken. Want recent bracht ze haar nieuwste album uit. Superstar. En daar stond deze dus ook op. Bare Minimum. En die hoorde je hier op Bingo FM. Handje in de lucht is Paul de Leeuw. Ik ben als jij. Ik ben als jij.

Ook weer zo'n klassieker, deze van Tol Hansen. Achter een ronde en ronde zon. Of zoiets. Inmiddels is Lawrence Nicolaas gearriveerd in de studio. En die gaat jou lekker op bed leggen vanaf 10 uur tot middernacht. Ik wens jou heel veel plezier met hem. Ook een heel mooi weekend gewenst. Volgens mij wordt het wel aardig na zomer weer. Dus kortom, lekker genieten. Veel plezier zo meteen met Lawrence. En ik spreek je volgende week weer tussen 8 en 10. En ik heb nog eentje voor je. Deze van Zonzo Basili. Ja of nee?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Honey met Peter. Ik vertrouw je voor geen meter op Bingo FM. Een hele goede avond. Timo's avondshow was weer gezellig. En het is nu tijd voor. En ik ben met Lawrence. 2 uur lang ben ik bij je hier op de Stadszender van Utrecht. En ja, het is 11 september, hè, 25 jaar geleden alweer. Dat er een vreselijke aanslag was in Amerika. Hè. 9-11. We gaan het nooit meer vergeten. Ik was nog jong. Ik was toen een jaar of. Even uit mijn hoofd. 9 jaar was ik toen. En we werden toen het klaslokaal uitgehaald, zeg maar. Om even een kort stukje te kijken van wat er nou precies gebeurd was. Nou ja, het was ook echt wel een gesprek van de dag toen destijds op de basisschool. We gaan sneller met Meteor. Kijk ons nou.

Iedereen doet het van Gerard Joling. Het is tijd voor Jeroen van der Boom met betekenis.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Hemingway van Bluff in het tweede gedeelte van Ben McLaurin's op deze vrijdag 11 september. Fijn dat je er nog bij bent. Nog ongeveer 55 minuten met zo dadelijk Wolter Kroes. Dit is Deon Leon.

André Hazes met Sanne de Boussanier. Zij gelooft in mij. En het is tijd voor de drie A's. Je zit in mijn hoofd dat 11:45. Nou, nog erger. K3 met Donnie Schaduw. Die hoor je zo dadelijk. En die zit waarschijnlijk dan de hele nacht in jouw hoofd.

steekt. Dan voel ik weer wat jij altijd met me deed. Want als jij niet meer

mijn nukken en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect. Ben geen man van illusies. Neem me alsjeblieft zoals ik ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.